0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB,

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Locatie Gouda. Radiostation
1: Goudenstad Radio.
0: Kenmerk
1: Totaal Radio voor jong en oud.
2: Goudenstad Radio.
3: Props voor de huisrokken en de watskapaar. Watska busy, rob. Mensen praten serieus.

wachten zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
1: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
0: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
5: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
6: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
7: Welkom, lieve luisteraar. Vandaag bij Gast uit de Streek. Met natuurlijk achter de knoppen Arjen Doelman. Uw gastvrouw van vandaag ben ik, Erika Olstorn. En te gast is een man die alles weet over de piano. Het is Rick Cox. Welkom, Rick.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Wij hebben gezegd van tevoren, ik mag je zeggen.
8: Zeker.
7: Fijn, heel fijn. Even voor de gasten en de eerlijkheid. Ik zeg, het is zaterdag 19 september, maar we nemen dit iets eerder op in verband met allemaal live uitzendingen die zaterdag plaatsvinden, waardoor we de studio niet hadden. Dus voor ons is het vandaag donderdag de 17e. Rick, welkom.
8: Ja.
7: Ik denk dat je voor heel veel Gouwenaren een bekend persoon bent, maar voor heel veel personen ook helemaal niet.
8: Dat klopt, beide kanten op, ja.
7: Want je zit in een beroep waardoor veel mensen je zullen kennen. En dat is de piano.
8: Ja.
7: Even heel kort.
8: Ja.
7: Je repareert, je stemt,
8: ja.
7: Je speelt zelf.
8: Ja, dat is niet voor anderen. Maar voor mezelf wel. Ja,
7: alleen
8: inderdaad.
7: Voor jezelf. Verkoopt, inkoopt, vergeet ik nog wat, ondernemer. Organisator.
8: Zeker, ja. Ja. Het is.
7: Ik wil het daar straks over alles wat weten. Maar ik wil eerst even beginnen met jou als mens.
8: Goed zo.
7: Dus we gaan even terug in de geschiedenis.
8: Ja.
7: Dan gaan we begin jaren 50. Klopt dat?
8: Ja, inderdaad.
7: Zo'n beetje?
8: Ja.
7: Oké. Eerste vraag. Ben je in Gouda geboren?
8: Nee, in Canada.
7: In Canada?
8: Ja.
7: Ben je dan ook een Canadees? Of?
8: Ook, want als je in Canada geboren bent, ben je Canadees.
7: Oh, zelfs
8: en
7: als Amerika.
8: In Nederland, ik had Nederlandse ouders, dus ik ben Nederlander en Canadees.
7: Ah, dubbel paspoort.
8: Ja.
7: Oh. En, so you speak English very well?
8: Yes, I can do a bit. Yes, I know how it. Ja, zeker. Heb ik 10 jaar gewoond.
7: 10 jaar?
8: Ja.
7: Oh, dus er zijn
8: en
7: ook
8: mijn
7: nog...
8: Mijn vader was in de mijnbouw, mijnbouwingenieur. En in Nederland was de mijnbouw
7: Oh, er komt
8: gestopt.
7: Ingenieur achter. Dus het is niet dat hij zelf helemaal onderin aan
8: nou,
7: het hakken
8: ja, daar
7: was?
8: Kwam hij ook wel. Maar ja, het was wel de technische leider van mijnen en zo. Maar ja, in Nederland hadden we geen mijnbouw meer. Dus en in Canada
7: oh, dus hij was,
8: heel veel mijnen.
7: Hij was in Nederland
8: ja,
7: mijnbouwingenieur.
8: Ja.
7: Toen ging bij ons alles sluiten.
8: Precies.
7: En toen dacht hij, ik zoek een plek.
8: Nou ja, in Canada zijn heel veel mijnen.
7: Nog steeds?
8: En, ja. En met mijnen is het zo dat alles hangt af van wat het oplevert. Dus ze kijken van wat doet goud, wat doet koper, zink, nikkel. En dan is het, nou levert het te weinig op, stoppen ze die mijn. En na 5 jaar dan is het weer rendabel. En dan gaan ze nieuwe veiligheid erin maken. En dan starten ze die mijn weer op. Dus in Canada is er heel veel.
7: Oh.
8: Ja, vooral koper, nikkel, zink.
7: En toen hij naar Canada vertrok, had hij toen al kinderen of...
8: Nee, mijn zus en ik zijn daar beide geboren. Ja, ja, en ik heb er 10 jaar gewoond ongeveer.
7: En na 10 jaar?
8: Nou ja, hij dacht hier een droombaan te krijgen. Dat viel tegen. Maar ze besloten wel om dan toch maar hier te blijven.
7: Te
8: en
7: blijven.
8: Niet te pendelen. En
7: nee,
8: dan
7: weer terug. En, dan...
8: nee, nee.
7: En na die toen je in Nederland aankwam, was dat gelijk Gouda of is dat ergens anders geweest?
8: Nou, ja. Sorry. Nee, dat was Bunnik. Bunnik bij Utrecht.
7: Oh ja, ik weet waar Bunnik ligt.
8: In Zeist op school. En hoe heet dat? Ja, best vrij lang in Bunnik tot mijn 17, 18.
7: En wat deed zo'n verhuizing dan op je 10e?
8: Nou... Dat ging eigenlijk wel heel soepel. Ik kreeg van een dame les Nederlands. Want mijn ouders die waren niet verplannen terug een keer in Nederland. En die dachten van nou, we zitten in Canada, dus je moet Engels praten hier. Dus ik moest wel Nederlands leren.
7: Je ouders spraken helemaal
8: nee,
7: Nederlands?
8: Nee, die waren heel consequent erin. Want dat deden ze dan niet waar wij bij waren, de kinderen. Nee.
7: Oh.
8: Dus ik moest hier Nederlands leren, maar... Nou, ik had niet zo moeite met die taal. Dat ging eigenlijk wel vlot.
7: Ja.
8: En ik geloof niet dat mensen het nog hoorden.
7: Nee.
8: Hoorden misschien
7: nee.
8: Eerder een goudse accent dan...
7: ja. Nou is 10 jaar ook wel een hele goede leeftijd om een nieuwe taal te leren.
8: Ja. Dat is ook zo.
7: Ja, en dan word je gelijk ondergedompeld in die maatschappij.
8: Daarom, je gaat
7: ging gelijk naar school.
8: Ja, precies. Ja.
7: Jeetje.
8: Ja.
7: En heb je nog veel herinneringen uit Canada?
8: Weinig. Maar dat komt omdat we op 6 verschillende plekken hebben gewoond.
7: Oh.
8: Dus daar hangt er heel weinig nog... Ja, het laatste adres weet ik nog.
7: Omdat dat dus van. Ook van mijn naar mijn ging?
8: Ja, nou ja. En op een gegeven moment ging die uit de mijn. En toen ging die in de gipsfabricatie. En dat was weer ergens anders. Het is daar anders dan hier.
7: Oh.
8: Daar is je werk daar. Oh, dan ga je verhuizen. En hier probeer zo lang mogelijk nog die afstand te overbruggen.
7: Ja.
8: Maar die afstanden zijn natuurlijk daar ook wel.
7: Ja, ik wou net zeggen. Onze afstanden zijn ook wel iets
8: klopt.
7: Kleiner.
8: Ja. Ja.
7: Zeist, Bunnik,
8: ja.
7: Utrecht...
8: Ja, Utrecht ben later nog heel even gaan studeren.
7: Maar ingenieur klinkt inderdaad al als een gestudeerd man.
8: Mijn vader?
7: Ja.
8: Ja, ja. Ja, ja. Nee, zeker.
7: Dus het was ook voor
8: ja,
7: jou
8: nee,
7: en
8: zeker.
7: Je zus?
8: Ik ging naar voortgezet. Ik heb de HBS nog gedaan, de oude HBS heb ik nog gedaan.
7: En dan wordt als HBS, dan word je echt opgeleid als technicus?
8: Nee, HBS is gewoon voortgezet onderwijs. Dat is nu de hoe heet dat... Hoe noem je dat? Je hebt...
7: HAVO-VWO.
8: VWO is het gewoon, ja.
7: Oh,
8: ja,
7: en
8: ja,
7: daarna?
8: Geworden. En daarna ben ik even in Utrecht geweest op de studie voor 2 jaar. Dat vond ik een hele leuke tijd. Maar het studeren kwam niet zo heel veel van. Het paste bij de tijd ook wel. Dus het was heel...
7: Want welke studie was dat?
8: Nou, wat deed je als je het niet wist in die tijd, in 1972 of zo? Dan ging je sociologie doen of zoiets, hè?
7: Oh.
8: Dat waren
7: okay.
8: Van die onzinstudies.
7: Nou,
8: nee, hoor.
7: Ik vind sociologie best heel leuk.
8: Dat klopt. Maar in die tijd in Utrecht, dat was alleen maar bezetten en alleen maar anti en kraken.
7: Oh.
8: En dat was een heel leven zat eromheen. En sociologie was toen heel veel babbelen en heel gezellig. Maar ja... Studie was allemaal niet zo...
7: Oké. Maar, want ik hoor dus inderdaad studie niet belangrijk. Maar bij een pianostemmer...
8: Ja,
7: dan denk ik
8: zo.
7: Toch zo aan zo'n mannetje met een koffer, zie ik dan voor me.
8: Ja, ja.
7: Iemand die van stilte en daarbij mooie geluiden houdt. Ja. En ik zie dan een rustig iemand voor mij.
8: Oh, een stemmer hoeft niet rustig te zijn, nee.
7: Want je moet daar geduld voor hebben, denk
8: Zeker,
7: ik.
8: Zeker, heel veel geduld, ja. Ja, ja. Dat dus is een van de dingen die...
7: Mijn vooroordeel was gewoon echt zo'n rustig iemand met veel boeken. En niet...
8: Oké.
7: Geen woning, geen kroning.
8: Nee, ik ben echt wel... Nee. Dus dat geldt voor mij niet helemaal. Nee, want ik zat ook in een band vroeger en zo.
7: Wat voor band was
8: drummer,
7: dat?
8: Ja, drummer. Popbandje zo, ja. Het was een bijzondere tijd, want ik zat in Zeist op school. Er zaten bij mij 3 blinden in de klas. Want Bartimeus in Zeist was een begrip natuurlijk.
7: Mm-hmm.
8: En waarom ging ik zoveel met die blinden om? Nou, ze zaten niet alleen in mijn klas, maar die maakten heel veel muziek.
7: Oh, waren heel, dus we ja, zaten die zijn natuurlijk...
8: op die Bartimeus kwam ik heel veel, ja, in de gymzaal en weet ik veel, om muziek te maken. Dus ik zat in allerlei bandjes.
7: Op dit moment is er nog geen piano in je leven?
8: Nee. Jawel. Ja, thuis natuurlijk. Ik heb thuis les gehad.
7: Kijk.
8: Zeker. Mijn moeder probeerde mij les te geven. Dat werd niks.
7: Maar je moeder speelde altijd al piano?
8: Ja, ja.
7: Dus er was altijd een piano in het huis?
8: Altijd, ja.
7: Kijk.
8: En in een vroeg
7: Maar die
8: stadium...
7: les, dat was niks?
8: Nee, bij
7: Maar ja,
8: moeder
7: dat
8: niet.
7: Doet je moeder, dus dat is ook...
8: En ook later had ik ook les. Ik was bang voor die man, dus dat was ook niet zo'n succes. Nee, die piano was wel belangrijk. En mijn moeder had al in een vroeg stadium beloofd... Als ik begane grond zou wonen, dan zou ik de piano krijgen.
7: Oh.
8: Dat was de, en dan zou ze een ander nemen. Dat is ook later wel gebeurd, maar dat was toen we in Nieuwebrug woonden. Nou, dat is veel later nog. Dat is, nou, veel later. 77, 78, zoiets.
7: En even, 77, 78, dan woon je op jezelf?
8: Ja, ik ben een beetje uit huis vertrokken. Omdat ik zoveel mot had dat ik denk van nou, ik verzin wel een plekje en ik ben weg.
7: Ja, zoals dat
8: en
7: gaat
8: dat was
7: met
8: toen
7: pubers.
8: 18 was toen... ik was een wegloper eigenlijk. En simpel.
7: Een wegloper voor thuis.
8: Ja, precies. Hoe heet dat? Dat was dan... Is dat, ja, dat is net terwijl de studie ophield zo rond die tijd. Zo.
7: Want
8: en toen ging ik uitzendwerkjes doen. En
7: waarom was er dan zoveel ruzie? Was het gewoon puber gebeuren? Of?
8: Ja, het is ook kinderachtig als ik het terugkijk. Maar ja, mijn moeder en ik, dat we botsten altijd al. Dus,
7: ja, vandaar dat die les niet ging.
8: Is ja, relatie maar dat is zelden hoor. Dat een ouder een
7: nee,
8: kind
7: ja,
8: les
7: dat
8: gaat
7: nee,
8: vaak
7: nee,
8: niet.
7: Nee, dat
8: hoor.
7: Is niet. Het is, maar... Is die relatie met de moeder wel weer goed gekomen? Of
8: ja,
7: is dat,
8: zeker. Dus dat het heeft wel even geduurd. Maar nee. Dat
7: hetzelfde
8: is wel...
7: karakter dus botsen, dat idee?
8: Ja, dat. Ja. Okay. Ja, zeker.
7: Even kijken hoor. Dus je had gestudeerd. Dat werd niks, 2 jaar.
8: Nee.
7: Sociologie. En toen?
8: En nou, toen had ik iets bijzonders. En dat was in die tijd echt... zeer ongewoon. Ik wilde per se timmerman worden. En ik had...
7: Dus je zat op de universiteit, voor de duidelijkheid.
8: Ja.
7: Oké, je wilde timmerman worden.
8: En toen zag ik, er waren allerlei omscholingscursussen in die tijd... voor mensen die, nou ja, wilden omscholen. En er was ook een opleiding in Leiden. Ik weet niet hoe lang die was, 1 jaar of 2 jaar, weet ik veel. Voor timmerman. Maar ik had dus... geen inkomsten. Van een beetje uitzendwerk. Dat was bij Douwe ergens best koffie inpakken in een doos en dat soort dingen. Ja. Maar ik heb dus moeten praten als brugman om in aanmerking te komen voor die opleiding. Want ze zeiden van, u kunt helemaal niet omgaan met bouwvakkers en dat soort dingen. Ik dacht, ja, dat maakt jullie niet uit natuurlijk. Maar goed, ik moest wel voor elkaar krijgen dat het vergoed werd. Het is dus
7: dat
8: toch
7: iemand
8: gelukt.
7: Die studie betaalt.
8: Ja. Dat ik die omscholing mocht doen. Want zij dachten van nou, die gaat die omscholing doen dus voor de lol. En dan zien we het nooit meer.
7: Want, maar dat was een opleiding vanuit wel gewoon de gewoon
8: van overheid, ja.
7: En dat was een omscholing net zoals dat we nu zeggen... ga alsjeblieft het onderwijs of de zorg in.
8: Ja. Het is gewoon een... Ja, toen had je ambachtsschool. Dat is echt lang en er zitten al Nederlands en dat soort dingen. Dit was echt specifiek timmeren en een beetje metselen.
7: Want hadden we timmermannen nodig?
8: Voor de bouw. Dat denk ik wel, want anders was die cursus niet...
7: Nee, dat bedoel ik.
8: Ja,
7: dus,
8: dat denk ik.
7: Oké, en dus dat werd gewoon dan betaald?
8: Ja.
7: Na gezegd, ik kan dat en ik wil dat.
8: Ja, en ik heb ook aangetoond dat het geen flauwekul was. Want de dag dat ik van die school afkwam, had ik al een baan. Want ik woonde toen in Nieuwebrug. En ik ging bij die aannemer in Nieuwebrug.
7: Maar dat gezin waar je uitkwam, dat is, werd piano gespeeld. Ja, ja. Vader was iemand universitair. Ja, nou, dat was in die tijd
8: ja,
7: ook niet.
8: Ja, mijn moeder
7: echt
8: was ook hoog op en die heeft altijd gewerkt.
7: Dat waren niet.
8: Nee, dit was ook een van de strijdpunten. Van ja, die jongen verlaagt zich zo verschrikkelijk. Die wordt dan maar timmerman of zoiets. Ja, dat was wel een van de grootste bonjes natuurlijk.
7: Ah.
8: Dat is natuurlijk moeilijk te accepteren.
7: En waarom wilde je dan zo graag timmerman worden?
8: Ja, ik vond dat gebabbel heel leuk. Maar nee, iets doen. Iets...
7: Met die handen.
8: Fysiek
7: iets. Ja, iets creëren, iets
8: ja,
7: maken.
8: Ja, en muziek was eigenlijk altijd mijn grootste hobby sowieso. Dus iets in die muziek wilde ik wel.
7: Wanneer zie je lief, want je zat wel in een band.
8: Ja.
7: Speelde matig piano.
8: Nee, ik drumde in die tijd vooral veel. Ja.
7: En toen dacht je, ik ga een timmerman worden. Dat had nog niks met muziek te maken.
8: Nee.
7: Of had je toen
8: nee,
7: wel een idee?
8: Nee, daarnaast zat ik in bandjes.
7: Oh ja. En toen ben je als timmerman gaan werken.
8: En met timmerman gewerkt heb ik nog een tijd in Gouda gewerkt hier.
7: Okay.
8: Bij de firma van Dijk, die helaas 10 jaar geleden helemaal is opgeheven. Maar daar heb ik nog lang gewerkt. Ik heb nog voor Van Dijk echt heel leuk werk gehad, omdat ik uitgeleend werd aan de gemeente Gouda. Die had toen nog eigen timmerwerkplaats, loodgieters, schilders en zo. In die tijd was het echt heel erg leuk.
7: De gemeente had dat in die had mensen.
8: Ja, gewoon eigen ateliers. Bij de oude brandweerkazerne en hier bij
7: in de Nieuwe Haven.
8: Ja. En dat was heel erg leuk. Want ik had de aardigheden. Nou ja, weet je, er kwamen allemaal opdrachten binnen. En

0: Ja, als het restauratiewerk was, dan waren wij natuurlijk weg. Maar nee, van alles was wel leuk.
1: Dus toen was je opeens timmerman?
0: Ja, maar ik wilde in de tussentijd had ik dus die piano gekregen van mijn moeder. En die piano, daar kwam een stemmer. En die had al gezegd van, hij is niet zo heel erg best, er moet wel heel veel aan gebeuren. En ik was daar wel van overtuigd en ik vond het interessant, ging naar zijn atelier. Ik heb daar heel veel uurtjes doorgebracht en toen heb ik gezegd van, nou ja, oké, er moet een grote klus. Ik doe het op voorwaarde dat ik er zelf veel aan mag doen. Zo is het eigenlijk begonnen.
1: Want deze man kwam dus naar die piano kijken.
0: Ja, dus was gewoon een stemmer. Ik kon niet stemmen. Ik had het wel geprobeerd, maar ik vond het een... Ik heb een vriend heel erg boos gemaakt doordat ik zeg van, nou, dat denk ik wel dat mij dat lukt. En dat heb ik een paar avonden. Toen heeft hij me echt
1: uitgelachen
0: van, nou wegwezen, want dat ding gaat naar de knoppen. Dat was ook wel zo, denk ik.
1: Koppig.
0: Ja, nou ja, goed. Toen was ik wel
1: overtuigd.
0: Toen vond ik het wel extra spannend. Van waarom lukt het niet dan? Nou ja, plus dat in het atelier kijken en al het werk.
1: Maar deze man kwam dus binnen.
0: Ja.
1: Dat was blijkbaar niet een enge man zoals die pianospeler. Pianoleraar.
0: Dit
1: klikte waarschijnlijk.
0: Ja, nee, maar dat ja, precies. Ja, ja.
1: Toen ben je mee naar het atelier gegaan.
0: Ja, en daar ben ik toen... op zaterdagen en avonden en zo. Gewoon meegaan helpen.
1: Als die man was dan ook gewoon aan het werk?
0: Ja, ja, zeker. Die was dan veel op pad, maar er waren er meer daar. En daar draaide ik gewoon echt best wel mee naast mijn timmerwerk. En dat ging toen fout op een gegeven moment, want ik wilde de opleiding doen in Amsterdam. Opleiding pianotechniek. Die was er al. En toen heb ik voorgesteld aan de uitvoerder van, mag ik misschien part-time werken? Bij Van Dijk was dat. En nou,
1: dat was echt, in die tijd,
0: vraag je niet.
1: Nee.
0: Dus er was een grote bonje van, nou dan moest ik maar ophoepelen. Nou ja, dus toen dacht ik van, oké, dan hoepel ik maar op. En in die tijd moest je, ziekenfonds was echt essentieel, hè?
1: Ja.
0: 3 dagen werken, dan zit je in het ziekenfonds.
1: Dus dan
0: heb je in ieder geval dat geregeld. Nou, en toen dat bedrijf waar ik toen ging, waar ik de stage had gelopen, of steeds rondliep.
1: Je eigen klus
0: deed. Daar kon ik 3 dagen dan in dienst komen. En er was er ook wat, er werd verbouwd, dus er werd ook wat timmerwerk en zo heb ik daar een beetje gedaan. Plus die piano, ja, ik zat de dag aan acht.
1: Zo is het gekomen eigenlijk.
0: En dan deed ik die opleiding in Amsterdam erbij.
1: Hier wil ik meer over weten, maar laten we heel even gaan luisteren. Naar Daisy Chapman.
0: Ja.
1: Starlight.
0: Ja.
1: Daar gaan we. Zullen we eerst luisteren en er dan iets.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daisy Chapman.

0: Starlight van Daisy Chapman.
1: Ja.
0: Zij speelt binnenkort in een spiegeltent in Gouda.
1: Zeker, zeker. We hebben op de zaak heel veel concerten georganiseerd. En het, naarmate het vorderde, zeg maar, heb ik meer eigen voorkeuren. Nee, laten we zeggen. We hebben heel veel conservatoriumstudenten gehad die kwamen optreden. Ook professionals, ook conservatoriumstudenten die op een gegeven moment klaar waren, professional geworden waren en een nieuwe carrière en alles ook terug laten komen. Ja, alles. Maar ik heb een paar echte absolute favorieten die ik gewoon in eigen huis wilde halen altijd.
0: Ja, want ik wil het zo even hebben over inderdaad dat jullie ook concerten organiseren.
1: Ja.
0: Maar dit is dus inderdaad daaruit gekomen dat er conservatoriumstudenten...
1: Nee, dat staat er los van. Die conservatoriumstudenten, dat is eigenlijk een passé. Dat komt, we hadden een grote showroom, die hebben we nu niet meer. Daar deden we die concerten. En nu heb ik alleen nog maar mensen die ik heel graag wil uitnodigen. Maar dan moeten we dus andere locaties
0: dus
1: hebben.
0: Dus Daisy Chapman is iemand die je hebt leren kennen door de concerten die je al hebt?
1: Nee,
0: of door
1: heb ik in alle reizen in Engeland en Wales en zo leren kennen. Daar ben ik fan van geworden, is heel simpel. Die ben ik blijven volgen. Het is wel grappig dat zij zit in de singer-songwriter hoek. En heel veel optredens van haar zijn noodgedwongen dan met een keyboard of een elektrische piano. Wat ik echt verschrikkelijk vind.
0: Dus, verschrikkelijk zonde vind.
1: Dat is gewoon geen piano natuurlijk. Dus al heel snel was het van waar speel je? Oh, daar. Oh, dus, nee, dus, er staat geen goede piano. Dus je hoeft niet te komen. Nou, dus ik heb heel veel concerten van haar gezien. En samen met mijn vrouw ook wel. En ook in Duitsland, want ze treedt heel veel in Duitsland op.
0: Oh. Maar dan ga je echt speciaal daar naartoe voor.
1: Maar je bent verder.
0: Maar alleen als er een goede piano staat.
1: Dan moet een goede piano staan. Dat is een voorwaarde.
0: Ja.
1: En wat is er nou leuker om haar aan te bieden? Kom bij ons spelen. Want kies maar uit welke wil je hebben. Ja. Welke vleugel wil je op spelen? En een mooie
0: zaal.
1: Want
0: die lever jij dan?
1: Ja, natuurlijk, die staan er.
0: Ja, maar bij jou en die zet jij dan in de spiegeltent?
1: Nee, de spiegeltent is wat anders. Dit was op de zaak. Nu hebben die showroom niet meer.
0: Ja,
1: nou staan er nog zat piano's. Maar we hebben geen, het is niet groot genoeg om mensen
0: alles
1: te ontvangen.
0: Ja.
1: En dus wijken we uit naar de spiegeltent. Of naar de Garen Spinnerijen Cultuurhuis. Dat gaan we volgend jaar in april doen. Wijken we uit naar andere locaties.
0: En nu, wanneer is het in de spiegeltent?
1: 20 oktober.
0: 20 oktober. En dan kan iedereen gewoon een kaartje kopen?
1: Zeker.
0: Want spiegeltent is altijd soort gesloten.
1: Nee. Het is ook gewoon via onze kaart.
0: Ja, dus via jullie.
1: Ja, onze klanten krijgen sowieso al een mailing en dat soort dingen.
0: En dat is Piano Service Gouda?
1: Cox Piano Service.
0: Cox Piano Service.
1: Ja, het is www.coxpiano.nl.
0: Coxpiano.nl.
1: Ja,
0: en dan kun je daar een kaartje kopen en dan kun je naar de spiegeltent.
1: Ja.
0: En dan hoor je deze prachtige...
1: Ja, en ze neemt altijd haar vaste violisten mee. En ze neemt in dit geval ook een percussionist mee. Een slagwerker mee.
0: Oh.
1: Ja. Dus, en de spiegeltent hebben we al wel vaker iets georganiseerd. Is natuurlijk een ontzettend leuke locatie.
0: Ja, prachtig.
1: Echt zo mooi. Het klinkt er ook heel erg goed. Dus,
0: maar dan leveren jullie de piano?
1: Nee, die staat daar.
0: Zij hebben
1: maar
0: er eentje.
1: Maar ik moet hem in orde maken, uiteraard. Ik moet hem maken in orde. Wij huren die tent daar, zeg maar. En, nou ja, goed. Dus we maken daar een mooi feestje.
0: Oh.
1: En dus ze is bij ons in de zaak 2 keer geweest. En nu dus in de spiegeltent.
0: Oh, wauw.
1: Ja. En dat is echt lastig, hoor. Want echt, ik heb al veel contact met haar. En was een. Ik wil dat ze 1 keer per jaar komen. En toen was het begin januari, eerste week van januari, toen was ik haar. Want ik stem bij haar thuis in Engeland ofwel de piano of de vleugel of alle twee. En toen hadden we het over de datum. En toen was er, kon 20, 21 en 22 oktober. Want dan konden we aansluiten bij de tournee in Duitsland.
0: Oh.
1: En de dag later viel er alleen dag weg. Er kon alleen 20 en 21. Oh, sorry, 21 lukt ook niet. Dus toen werd het 20.
0: Oh. Oké, alleen 20.
1: Ja. Dus, en dat is dus bijna een jaar van tevoren dat je dat moet vastleggen. Ja, ja, die Griet is hartstikke druk. Ze heeft,
0: oh, wow.
1: Ze heeft ook een kind, dus ze wil ook af en toe thuis zijn. Maar
0: terecht.
1: Ze is echt heel druk. Ja. Ja.
0: Dus doordat je een eigen piano had die gestemd moest worden,
1: ja,
0: dacht je, dit wil ik ook.
1: Ja.
0: En als je iets wil, dan wil je het ook echt,
1: nou,
0: hè?
1: Dit
0: dan
1: wilde ik wel heel echt, want ik stopte echt alle tijd erin. Echt alleen maar. En dat is eigenlijk gebleven.
0: Ja, dus dit
1: dat
0: was
1: is nog steeds bijna. Ja.
0: Maar dat vak als timmerman heeft hier toch wel iets mee.
1: Zeker,
0: toch?
1: Zeker.
0: Dit zit toch wel in het verlengde. Het is wel goed dat je die opleiding hebt gehad.
1: Heel goed, want ik heb een achtergrond waar die velen die nu die opleiding doen van pianotechniek ontberen. Dus ik heb heel veel, ja, met gereedschappen ga ik goed om. En ik kan lekker met hout. En hout vond ik altijd al geweldig. Dus dat heb ik als achtergrond heel erg als voordeel ten opzichte van een hoop anderen.
0: Want als je dan nu pianotechniek, is nu nog een studie?
1: Zeker.
0: Maar
1: MBO-opleiding, ja.
0: Want ik vind het echt een ambacht.
1: Zeker. En het is nu na een aantal jaren heel moeizaam. Het is ondergebracht bij het Houten Meubelingscollege in Amsterdam, HMC. Het is een klein onderdeel
0: daar. Het zit wel bij houten meubels.
1: Precies.
0: Ja. Maar je zegt toch, mijn opleiding is de opleiding van nu mist wel iets.
1: Nee, die is veel beter dan vroeger zelfs.
0: Oh, veel
1: maar
0: beter.
1: Maar in het bedrijf waar ik toen stage liep en ook in dienst kwam, ja, daar ben je dag en nacht mee bezig. Maar de opleiding nu is veel beter. Die is echt heel goed.
0: Ja?
1: Ja, dat is ook. Het is een MBO4 opleiding. Dus die leerlingen moeten stage lopen. Ik heb al 25 jaar heb ik stagiaires altijd over de vloer. Maar goed, het is ook veel. Toch wel de nodige theorie. Je moet toch ook kunnen berekenen wat voor snaren erin gaan. Nou ja, dat soort dingen. Dat is op school veel. En ook, ze krijgen daar als groepjes moeten ze een projectpiano. Weet je wel, een oude piano, die moet dan opgeknapt worden.
0: Want hoe zijn we dan van die stage?
1: Ja.
0: En dat werd dus een baan van 3 dagen?
1: Ja, dat werd later gewoon fulltime.
0: Naar Cox Piano gekomen.
1: Dat werd fulltime. Ik ging ook stemmen. Ik zat in de werkplaats daar. En met een paar anderen zagen we dat dit bedrijf het nooit zou kunnen redden.
0: Want?
1: Qua beleid. Gewoon van, nou ja, dat gaat. Er moet ook geld binnenkomen om leuke dingen te doen. En er werden heel veel leuke dingen gedaan. Okay. Bij elk festival. Oh, zetten we al vleugels neer.
0: Oh, ja.
1: En wij schrokken.
0: Ook heel leuk.
1: Van, ja, maar wij schrokken als we materialen bestelden, kregen we te horen van, nou, ik wil graag zelf even spreken.
0: Oh.
1: Dan wist je dat er niet betaald was. Dus er was eigenlijk al wel bij een paar van ons van, nou, we moeten hier wegwezen.
0: Het moet iets commerciëler.
1: Nee, we moeten hier wegwezen.
0: Ja,
1: want dit gaat niet goed.
0: Want dit bedrijf is niet commercieel genoeg. Ja.
1: Dus toen ben ik in 1990. En dat was spannend, want ik op papier, we hadden geen herrie. Maar ik ging daar dus weg. En toen zou ik de stemklanten die ik al deed, die zou ik dan kunnen blijven doen. Nou ja, uiteindelijk is er dus niks van gekomen. Ik moest hier in Gouda bij nul starten.
0: Want je woonde ondertussen in Gouda?
1: Allang hoor. Ja, sinds midden jaren 70 woon ik in Gouda.
0: Oh.
1: Ja, zo. Of nou ja, 78.
0: En is die 70. Piano nog waar het allemaal mee begon?
1: Ja, ja.
0: Die heb je opgeknapt? Is mee verhuisd?
1: Ja, ja.
0: Leeft ook nog?
1: En dat weet ik niet. Hij is verkocht.
0: Oh, hij is ondertussen wel verkocht.
1: Ja, ja.
0: Oké. Dus toen ben je voor jezelf begonnen?
1: Ja, en dat was wel eng. Want ik wilde per se. De meeste mensen die worden stemmer. En die hebben dan een computertje en een telefoon en een auto. En ze kunnen het, zeg maar. En gaan dan op pad. En die maken afspraken en gaan. Ik wilde per se dat werkplaatsdeel erbij hebben. Dat maakt het ingewikkelder, want je hebt een ruimte nodig, je hebt spullen nodig, het moet gehouteerd zijn. En toen heb ik een pandje gehuurd op Magrietplein in Gouda.
0: Want die werkplaats is dan om piano's
1: juist te restaureren.
0: Ja,
1: juist,
0: en anders ben je alleen maar stemmer.
1: Ja, en dan kan je op de plek zelf kleine reparatietjes doen, maar ik wilde echt het grote werk doen, echt. Helemaal restaureren, uit elkaar halen, opnieuw opbouwen. Dat soort dingen wilde ik per se doen.
0: Want daar zit die timmerman dan ook weer in dat
1: zeker,
0: bloed.
1: Zeker, ja,
0: ja. Ja, ja. Want als je één woord moet geven voor je beroep, wat ben je dan?
1: Ja, dat is ambacht.
0: Gewoon piano
1: ambacht.
0: Ambacht,
1: ja.
0: Ja, want je doet zoveel.
1: Nou ja, binnen het piano doe alles, maar behalve het sjouwen nog en zo. Dat doe ik dan niet meer.
0: Nee. Dus je maakt... je restaureert, ja, of repareert.
1: En heel veel stemmen.
0: En ja. Je stemt.
1: Ja,
0: maar
1: overal.
0: Dat stemmen hoor ik net, bijvoorbeeld bij Daisy Chapman in Engeland.
1: Is ja, dat... maar ook hier de cultuurhuis natuurlijk. Al op de muziekschool op de Westhaven. Concordia hier op de haven. De Goudse Sint-Jan. Al die concerten hier in de Goudse Sint-Jan. Ja, heel veel kerken hebben we. Heel veel scholen. En dan heel veel particulieren. Dus heel veel stemwerk.
0: Heel veel stemwerk. Ja, ja. En allemaal alleen? Of is er ondertussen...
1: Nee, we zijn nu met 3 stemmers in totaal. Dat is een ZZP'er die geeft les op de opleiding inmiddels in Amsterdam.
0: Oh.
1: Die heeft ooit 25 jaar geleden of 20 jaar geleden bij mij stage
0: gelopen. Dat is iets wat jij nooit gedaan hebt, lesgeven?
1: Nee, dat had ik wel willen doen.
0: Oh.
1: Maar dat was toen te laat.
0: Oh, ik wil net zeggen,
1: ik ben wel heel erg betrokken
0: jaar?
1: Bij die opleiding.
0: Ja.
1: In de zin dat ik vanuit de branche met een aantal mensen meespraat met de school over de invulling. Want ja, die HMC weet niet wat een piano... Ja, wat moet die kunnen? Wat zijn de exameneisen? En voor mbo moet dat heel strak geregeld zijn. Dat doen we samen met de branche.
0: Oh.
1: En we hebben dus nu steeds overleg over keuzevakken. Nou ja, noem maar dat soort dingen.
0: Oh, ja.
1: Dus, en die stagiaires ben ik natuurlijk ook altijd betrokken bij. En ik heb zoveel stagiaires gehad dat de stagebegeleider vandaar nu, die heeft ook bij mij stage gelopen. Het is een klein wereldje natuurlijk ook.
0: Ja, er zijn natuurlijk geen miljoenen.
1: Nee, en die opleiding nu is op zijn top. Want er zijn is nu een wachtlijst. Wachtlijsten.
0: Dat gaat best wel oké met dat ambacht.
1: Ja, maar het gaat om 16 leerlingen die in het eerste jaar starten per jaar.
0: Ja, en 16. Hoeveel studeren er dan af van die 16?
1: 10, oh, okay. 11 zo, ja.
0: 10, 11 per jaar stromen uit.
1: Ja, ja. En er is een enorm gebrek, dus dat kan nog... goed gaan. Dat moet niet eeuwig doorgaan zoveel. Maar er is wel een heel groot gebrek. Want heel veel van die ouwtjes zoals ik, die zijn aan het stoppen of minderen. Of kunnen niet meer.
0: Ben jij al aan het stoppen of aan het minderen?
1: Nee.
0: Nee. zo klinkt het ook.
1: Helemaal niet.
0: Nee, het is nog leuk.
1: Het is heel erg leuk. En, hey, ik wil minderen, maar dat lukt niet.
0: En dat overdragen dan, dat zo'n stagiair?
1: Ja, daar zijn we wel mee bezig.
0: Maar dat
1: ik
0: is
1: heb natuurlijk
0: iets
1: een paar mensen in dienst. Het gaat zonder meer door. We moeten een manier zien te vinden waarop ik iets kan minderen.
0: Ja, nee. Ja.
1: Een manier uit beeld of zo, maar nee. Wel niet. Nee.
0: Maar dat idee van die stagiaires, wat altijd al is bedoel ik, is dat... gewoon puur praktisch, lekker handig, want dan heb je er
1: helemaal
0: niemand...
1: Helemaal niet.
0: Of zit
1: helemaal
0: daar
1: niet.
0: Een
1: nee,
0: gedachte
1: nee, nee.
0: achter?
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is echt gaaf om een leerling mee op te leiden, samen met de school. Dat is echt heel gaaf.
0: Wat is daar zo gaaf
1: En ik zet
0: van?
1: Er alles voor opzij. Ik geef geen vergoeding. Maar als het in het derde jaar, dan krijgen ze, moeten ze vleugels, alleen maar aan vleugels werken. Nou, ik zorg dat er een oefenvleugel staat. Ze mogen, weet ik hoeveel fouten maken. Ik sluit aan bij de opleiding wat ze moeten doen. Dus ik richt me, het kost mij gewoon heel veel tijd.
0: Maar wat is er zo leuk aan?
1: Oh, om te zien de progress, wat ze, hoe het gaat. En herkennen dat wat elke keer weer het lastig is met dat stemmen. Waar ze allemaal tegenaan gaan hikken.
0: Ah.
1: Dat is leuk, want je hebt het natuurlijk zelf meegemaakt.
0: En je leert ze stemmen en leren zij ook repareren?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, dus de opleiding is ook wel
1: ja,
0: voor allebei?
1: Ja, is allround. Ja, klopt. Ja, ja.
0: Oh,
1: alleen
0: wow.
1: Sommige delen komen haast niet in orde op school. Dus meubelwerk, daar komt er haast niet aan de orde. Daar komen ze niet aan toe.
0: Want wat is meubelwerk?
1: Nou, zeg maar de kast. Zeg maar het houtwerk repareren of weet ik veel, dat soort dingen.
0: Want kan jij ook van niks een piano maken?
1: Ja, dat zou ik wel kunnen, maar dat heeft geen zin. Want er zijn nog wel heel veel hele mooie instrumenten die gewoon nu versleten en op zijn. Maar die gewoon nou helemaal weer tot leven gewekt kunnen worden als je alles er maar aan vervangt wat versleten is.
0: Hmm.
1: Die zijn er nog en dat zijn... Ja, dat zijn de beauties, de pareltjes. Er is ook heel veel rotzooi hoor, wat weggegooid moet worden, helaas. Maar ze zijn er wel.
0: En,
1: dus dan is het Ja, dan zou ik moeten bedenken een betere piano dan al die miljoenen die in de tussentijd...
0: Dan de Steinways of ik weet niet, is Steinway in...
1: Dat is een van de topmerken, ja, zeker. Zeker.
0: En dan gebeurt het dus dat je een pareltje vindt?
1: Ja, je komt natuurlijk overal, hè? Ik zit in kastelen, ik kom in woonhuizen, muziekscholen, noem maar op.
0: Dus het is niet alleen Gouda, je komt echt wel...
1: Ja, tot aan Zeist, daar heb ik nog steeds...
0: Oh, maar het is niet heel veel zoals Engeland, het is niet dat je heel de wereld...
1: In Engeland dat combineer ik dan met een reisje.
0: Ja. Ja. Dus je komt in kastelen en dan opeens vind je een parel...
1: Ja, het kan maar zo zijn dat iemand overlijdt. En dan zeggen die erven, ja, we weten niet wat we met dat ding moeten. Ja. En dan kan ik hem kopen. Nou, dan heb ik in het verleden ook wel hele bijzondere dingen kunnen kopen op die manier. Of iemand tipt. Heb je interesse in dit? Nou, 9 van de 10 keer niet, maar die ene
0: soms
1: keer kan het wel. Ja, zeker. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: En dat moet niet per se een Steinway zijn, hoewel we hebben er wel een paar staan. Dat wel, want het is vaak heel erg mooi, maar niet per se Steinway.
0: Nee, er zitten...
1: er zijn meer hele bijzondere...
0: En dat is dan leuker om te restaureren dan een gewone. Zit daar nog andere...
1: Er zit natuurlijk heel veel...
0: Vakmanschap.
1: Er zit natuurlijk heel veel gewone, keurige, goed gebouwde piano's.
0: Ja.
1: Het is ook fijn om aan te werken, maar natuurlijk, er zijn ook hele bijzondere dingen. Ja, dat is anders.
0: Oh, wauw. Laten we weer even gaan luisteren naar...
1: Hugh Warren.
0: Ja. Die kwam in 2 nummers. Ken jij...
1: Hugh Warren is een ander verhaal. Hugh Warren, daar ben ik echt zo'n enorme fan van al eeuwenlang. Dat is een pianist, dat is onvoorstelbaar. Hij geeft les op het conservatorium in Cardiff in Wales. Het is een Welshman. En daar ga ik al veel langer nog achteraan dan bij Daisy. Dus ik ga rustig naar concerten in Engeland als er iets speciaals is. Maar hij heeft 5 keer bij ons op de zaak gespeeld.
0: Oh.
1: En elk jaar, die man is zo bezet. Die hoeft geen manager. Dus iedereen zit aan hem te plukken. Hij moet opnames maken in Italië. Hij begeleidt die. Dus omdat hij nou een aantal keren geweest is en dat hij leuk vindt, dan kan ik altijd wel met een deal maken van kom je weer. Maar ik moet hem laten komen uit Wales. Als ze met z'n tweeën komen, dan moet ik ze 2 betalen. Oh. En overnachting en de gage. Maar hij is al 5 keer geweest. Maar nu hebben we net geregeld. Hij komt 15 april in de Cultuurhuis. Komt hij spelen. En de dag daarna, 14. En de 15e gaat hij een workshop masterclass daar doen.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: En voor de ongetrainde luisteraar, waar moet hij op letten bij Hugh Warren?
1: We laten nu iets heel mooi muziekstuk horen. Dat is hij maakt heel veel muziek, Braziliaanse muziek. Dit is een stuk wat hij bewerkt heeft. Want ik dacht dat het eigenlijk een gitaarstuk was. Maar goed, daar heeft hij piano van gemaakt. Het is gewoon fantastisch spel.
0: Oké, gewoon fantastisch spel. En kan jij de titel uitspreken? Of wil je dat
1: even? Nee.
0: O'Farrell?
1: Ja,
0: laten we hem O'Farrell noemen.
1: Portugees, ik weet niet.
0: Hugh Warren.

0: Hugh Warren.
1: Ja, het is wel echt prachtig.
2: Dat vind ik dus ook wel.
1: Ja, het is echt prachtig. Ja. Die is dus 14 april in de Graag Spinnerij te zien.
2: Ja,
1: en de masterclass.
2: Ja. Ja.
1: Wauw,
2: ja.
1: Tof. Even voor de luisteraar. Rick Cox van Piano Service Gouda. Cox Service.
2: Cox Piano Service.
1: Cox Piano Service. Sorry, ik blijf hem elke keer mixen al die woorden. Van Canada naar Gouda uiteindelijk.
2: Ja.
1: En van de mijnbouw door je vader, van je vader, in de piano's gerold. Niet door de mijnbouw natuurlijk, excuses. Je had dus een hele grote showroom.
2: Ja, tot voor kort.
1: Tot voor kort?
2: Ja.
1: Want nu is het kleiner.
2: We zijn gestopt met de nieuwverkoop. We waren dealer van een aantal merken. En er zijn een paar megazaken in Nederland die allemaal alleen maar verkoop doen. En er is zoveel behoefte juist aan die reparatie en aan die restauratie. Daar is gewoon een groot gebrek aan.
1: Oh.
2: Want we hebben het over de opleiding gehad. Daar komen veel studenten vanaf. Ja, die kunnen zich geen werkplaats of wat dan ook veroorloven. Dus die gaan gewoon wat stemmen. Vaak hebben ze ook een band of zoiets. Dus die willen gewoon beperkt, zeg maar part-time gaan werken.
1: Ja.
2: En een werkplaats is ook echt gewoon dag en nacht aan de gang. En heel veel kosten maken. Nou, geen enkele bank geeft je een behoorlijke lening. Dus er is heel veel gebrek aan grote werkplaatsen. Die ook nieuwe snaren erop maken. Weet je wel, het grotere werk. Of politoeren nog, zeggen we, voor het meubel en zo. Dat gebeurt ook bijna niet meer.
1: Dus toen heb je besloten, we stoppen met die verkoop en we gaan ons richten.
2: Ja, we houden nog een beetje verkoop van een paar van die pareltjes houden we dan nog over. Maar voor de rest is het echt werkplaats en die hebben dan ook uitgebreid. Dus ja.
1: Want
2: ook,
1: vroeger organiseerden jullie concerten in de show.
2: Ja, nou ja.
1: Dus
2: ja, dat
1: nu,
2: is nu te klein geworden om dat nog te doen.
1: Dus nu zoek je locaties. Dus we kunnen 20 oktober naar Tracy Chapman in de Spiegeltent.
2: Ja.
1: Zo los je dat nu op. Hè? Ja. Je liefde voor het laten horen van de dingen die jij mooi vindt.
2: Ja.
1: Zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: En nu, hoeveel mensen werken er bij jou?
2: We zijn met z'n drieën en een ZZP'er. Eigenlijk vier. Maar het is allemaal part-time. Behalve ik dan.
1: Ja. Je hebt een dubbel fulltime.
2: Ja. Jelle gaat binnenkort ook fulltime werken. Dus dan zijn we met twee fulltimers, zeg maar. Maar er zitten dus...
1: En die kunnen allemaal stemmen en...
2: Nee, Rebecca is eigen muziekdocent. En die doet de hele administratie en die... plant alles, organiseert alles en nou ja, van alles.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is de enige die niet, die kan wel heel goed spelen, maar die kan niet de piano stemmen. Die deed wel veel aan die verkoop ook. En de anderen zijn wel allemaal techneuten, zeg maar.
1: Dus, en die kunnen allebei, zowel stemmen als restaureren.
2: Ja. Jelle kan dat, Milo kan dat. En Thijs was alleen werkplaats.
1: En heb je nu een pareltje staan waar je mee aan het
2: werk
1: bent?
2: Oh ja, diverse, ja. En je noemde het al, een paar Steinways hebben staan, maar ook een Ibach-vleugel. We hebben heel lang Reunisch gehad als favoriet merk. Daar hadden we dus de nieuwe instrumenten van. Nou, daar zijn we mee gestopt. Maar dat is een heel oud merk. Dus we hebben ook een paar oude Reunische gerestaureerd.
1: En is er nu eentje waarvan je zegt, oh, dit is echt...
2: Er is wel één heel bijzonder qua klus nu. En die is verkocht aan Boijmans Museum Boijmans, Rotterdam. En daar zitten heel verhalen vast, maar daar gaat heel speciaal vilt in. Er zit heel veel vilt in een piano. Niet alleen de hamers, de dempers. Er zit heel veel vilt in. Ook leer, maar ook veel vilt.
1: Ik denk dan aan voor akoestiek?
2: Het kan demper zijn. Maar de hamer slaat tegen de snaren. Dus dat is ook allemaal vilt. En er zijn zoveel soorten vilt. Dat Christine Meindertsma, die heeft...
1: Christine Meindertsma kennen? Want...
2: Nee, dat is dat is iemand die heeft zich helemaal gespecialiseerd in vilt, vlas en dat soort producten.
1: Okay.
2: Die heeft heel veel connecties met de gemeente Rotterdam en met Boijmans. Zo is die link gekomen. Zij kwam erachter nadat Rotterdam had gevraagd van joh, wij gooien zoveel wol weg van de schapen die bij de Brine Noord grazen. Kan je kijken of er iets van een productie mogelijk is? Nou, daar is ze helemaal ingedoken. Dus een drama. Wol levert helemaal... Niks op. Het filtdeel, daar heb ik erbij geholpen. Dus de hamerkoppen en dat soort dingen. Daar zijn we voor naar Duitsland gegaan. De fabriek die hamerkoppen maakt. Ook de grote fabriek die de filt maakt van die wol. Maar feit is dus dat die Steinway-vleugel die naar Boijmans gaat, daar zit alleen maar wol in, of filt in, gemaakt van die Rotterdamse schapen. En dat is dus veel dingen overdoen. Hè? Dat is dingen, oh, dat werkt niet. Dan maken we het anders, maken we het dikker. Je hebt geweven filt. Je hebt gewalst filt. Nou ja, allerlei soorten, diktes en maten. En dat is dus het wiel een beetje uitvinden. Maar hij is bijna klaar.
1: Maar dan krijg jij dat, die wol gemaakt tot filt. En dan zeg je, nee, deze is niet goed.
2: Ja, zo werkt dat. Dat is een samenwerking. Ja, precies. En ze komt ook regelmatig naar de werkplaats. En dan bedenken we van, nou, wat doen we er wel aan?
1: Om op die manier die Rotterdamse wol toch te gebruiken.
2: Dus het duurt wel een tijd voordat het af is.
1: Ja, want ik weet toevallig dat wol, want je zou denken, maar je wilt toch wol, truien, prima, sokken. Ja. Maar je hebt echt die weet ik, Schotse schapen, denk ik. Die geven, of IJslandse, ik heb geen idee waar ik het over heb. Die geven volgens mij wol wat prettig is om te dragen.
2: Ja, dat is een merino.
1: En deze wol kan je gewoon niet, dat prikt te veel. Volgens mij is dat het probleem.
2: Hij is een beetje hariger, dat klopt.
1: Dus die willen we niet gebruiken om aan te trekken. En nu is er dus een,
2: maar voor isolatie, voor alle soort dingen. Nou ja. En nogmaals, die dingen voor in de piano. En die hamerkoppen, die fabriek in Duitsland, die dus echt alleen met merino werkt, die vindt het leuk om aan dit project ook mee te doen. En het is ook allemaal gefilmd en het is een heel, heel proces allemaal.
1: Dus nu komt in het Rotterdamse museum een piano te staan met Rotterdamse.
2: Hij gaat waarschijnlijk naar Theater Zuidplein, maar dat weet ik niet zeker.
1: Okay.
2: Want hij gaat ook gebruikt worden.
1: Ja, dat mag ik hopen.
2: Ja. En het is niet alleen maar om te showen. Ja.
1: Oh, wauw.
2: Dat is wel een heel mooi project.
1: Ja,
2: dus alle andere grote klussen en kleinere klussen.
1: Veelzijdig.
2: Ja.
1: Veelzijdig, ja. En je bent dus al voorbij de pensioenleeftijd.
2: Behoorlijk, ja.
1: maar je vindt het leuk om te werken.
2: Ja.
1: Je bent niet een stilzitter, denk ik.
2: Nee.
1: Je hebt mensen in dienst. We kunnen luisteren naar de concerten.
2: Ja, die concerten zijn echt speciaal. Ik bedoel, ik nodig niet zomaar mensen uit. Ik heb echt een paar van die favoriete muzici. En wat is er leuker dan uitnodigen waar je fan van... Ik bedoel, ik zou Sting kunnen uitnodigen, maar dat kan ik niet betalen. Dus die gaat naar een stadion. Ik noem maar wat op.
1: Ja.
2: Maar dit is nog affordable, zullen we zeggen.
1: Ja, ik zou zeggen, kom alle luisteren in de Spiegeltent 20 oktober. Bedankt dat je ons hebt meegenomen in dit prachtige ambacht. We hebben het nog niet gehad over je liefde voor Engeland. De natuur, wandelen. Er valt nog zoveel te vertellen. Ja. Maar ik vond het heel leuk om met je, heel fijn om met je te spreken. Dank luisteraar. Dank Rick Cox. Dank Arjan, natuurlijk achter de knoppen. Ja. Lieve luisteraar, fijne zaterdag. We gaan eruit met June Tabor en weer Hugh Warren.
2: Ja.
1: Geniet er nog even van.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
1: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
0: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de spits niet bijzonder druk. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Langzaam rijden over 5 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 5. Het oponthoud is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Gouden Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: carnaval.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Nobody knows where my Johnny has gone. But Judy left the same.

0: them. Oh, if not now, then when?
1: Je luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
1: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
0: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
2: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
0: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Rijswijk 5 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage. Zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdaarsdam.

0: dan het was.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: altijd gewacht op jou.
1: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: In Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.
1: Check the baseline out. Uh-huh. Check go. Bam.

again. Let me live.

0: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO de koepel van de omroepen bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid staat 10 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Kost je 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging. En in de andere richting van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio wel begonnen, kunnen we zeggen, met bijna 100 kilometer file in totaal. Gelukkig hebben de meeste files niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 10 minuten. Twee uitzonderingen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid, 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Houten en Woerden, staat ook 15 kilometer file en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, in onze regio is de avondspits ook nog altijd in volle gang met zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 11 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Woerden doe je er ook een kwartier langer over. En wat nog opvalt is de extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer, maar de vertraging is wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
0: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
2: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
0: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja. Herken je de stemmen nog?
1: We hebben zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
0: Goedemiddag, Luindijks. Of Luindijks. Gouwenezen. Sorry.
1: Maar ook goedemiddag, Luindijk.
0: Ja, dankjewel.
1: Helemaal weer inkomen, hoor.
0: Ja.
1: Je hoort het al.
0: Twee maanden niks gedaan.
1: Boudewijn. En ik ben Marcia. We zijn weer terug van de zomerstop. Radio Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Jullie worden weer verblijd met ons. Dat moet toch heel mooi zijn.
0: Ja, alle en vergeet Jaap niet.
1: Ja, Jaap zit weer aan de knoppen.
0: Ja, je kan wel zien dat hij ontspannen is. Hij is lekker weg geweest, denk ik. Zijn haar zit goed en hij heeft er weer helemaal zin in. Ja, zie je het? Ja. Kuif. En een beetje kuifje heeft hij gekregen.
1: Maar het is ook wel een beetje een stijl van het programma. Hè? We gaan er ook altijd wel met volle overgave in. Hè?
0: Ja, en hij is ook een beetje een senior, hè?
1: Ja, nou ja, wij in mentaal denk ik allemaal niet.
0: Nee, zeker. Zeker. Jonge vent.
1: Allemaal jonge mannen en ben ik misschien wel nog de oudste. Maar goed, laten we maar even de inleiding gaan doen.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, daar gaan we achterkomen. Ik weet het ook nog niet, namelijk. Bij sommige banen hoop je in een ideale wereld dat ze niet hoeven te bestaan. Op vlakken zoals bij de politie, leger des hels of jeugdzorg. Maar omdat het leven helaas geen sprookje is, zijn deze banen hoog nodig. En een ander beroep die ook helaas nodig is en ook nogal polariserend kan zijn, is die van de militair. En we denken misschien als eerste aan oorlog en uniformen, maar zij worden ook ingezet bij rampen en crisis. De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de marine, landmacht, luchtmacht, de Mauserzee en ook andere ondersteunende onderdelen. Er werken ongeveer 74.000 mensen bij Defensie, waarvan 42.000 militairen, 7.500 reservisten en 24.000 burgers. En wanneer je als militair hebt gediend in oorlogsomstandigheden of vredesmissies, word je gezien als veteraan. En dat betekent dat je dus nog in dienst kan zijn, in tegenstelling tot misschien het beeld wat je zou kunnen hebben van de veteranen die we dan zien op 4 mei. Het is morgen 11 september lokale veteranendag in Gouda en Bodegraven-Reerwijk. En dat is puur toevallig. Wat we dan daarover hebben. We zijn onder andere benieuwd hoe het is om militair te zijn. Wat voor mensen militair worden. Hoe het is om op uitzending te zijn. De dilemma's en alle mooie en minder mooie kanten van het vak. Daarnaast willen we weten wat de Veteranendag inhoudt in Gouda. En wat we kunnen verwachten. En daarom spreken we stuk voor stuk allemaal veteranen. We spreken Kim Schreuder. Henk Schreuder. Dus dat is gerelateerd, dat is heel leuk. En Arie Vermeij, dit is een veteraan en voorzitter van de Goudse Veteranendag. En we hebben eventueel nog wat feitjes.
0: Precies. En waar beginnen we altijd mee? Met een lekker stukje muziek. Ja, draai maar.

0: Ja, confetti shotgun van Ilse de Lange. En ja, ik weet niet of het helemaal duidelijk was, maar het thema vandaag is dus veteranen. En de dochter van iemand die we hierna gaan interviewen is Kim Schreuder. Zij is actief kolonel in defensie en heeft gediend onder andere in Afghanistan. En we zijn benieuwd naar haar verhaal als persoon, de uitzendingen, veteraan zijn en wat er allemaal komt kijken bij militair zijn. Aan de lijn, Kim Schreuder, welkom in de uitzending.
1: Ja, bedankt. Fijn dat ik hier aanwezig mag zijn.
0: Ja, nou, bedankt voor het komen. Heel, heel leuk. Ja, ik ben dan wel benieuwd als eerste wat u over zichzelf kunt vertellen. Niet als militair, maar als persoon.
1: Zo, als persoon. Ik ben Kim en zoals jullie het al zeiden, zit mijn vader, dat komt na mij. En dat denk je misschien dat ik heel jong ben. Dat is niet het geval. Ik ben gisteren 49 geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Ik werk al 26. Ja, dankjewel. En ik werk al 26 jaar bij de landmacht. En ik heb en gelukkig ook een heel mooi gezin. Ik ben getrouwd en ik heb een dochter van 12. En ik woon in het midden van het land. Dus ideaal.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is mooi. Het klinkt gezellig zo. Want
1: zeker.
0: Even kijken, want ik ben dan wel benieuwd. U zit bij de landmacht, zegt u. Waarom bent u militair geworden?
1: Ja, dat is best een mooie, dat is een mooie vraag. En dat is ook al lang geleden besloten, als hij 26 jaar geleden dat besloot. En dat was toen ook. Ik werkte in de zorg, in de gehandicaptenzorg, als activiteitenbegeleider. En ik wilde graag studeren. En daar had ik op dat moment niet echt geld voor. En toen dacht ik, toen had iemand mij verteld, dan moet je bij de krijgsmacht gaan, want dan krijg je daar kan je ook een studie doen. En toen dacht ik, nou, dat werk sprak me ook wel aan. En het salaris sprak me aan. En de studie. En toen ben ik gegaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik na 3 jaar er weer uit. Maar ik ben nooit vertrokken. Ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin.
0: Oh, dat is een ongewone manier om erin te rollen. Want ik had dan begrepen dat, omdat uw vader ook militair is, dat daar wel een link zit. Heeft dat daar ook iets mee te maken gehad? Of wat u zegt, nou, ik heb het eigenlijk via een vriendin gehoord.
1: Ja, nee, eigenlijk dus niet. En ik denk achteraf, later kwam ik wel achter dat een aantal dingen waardoor ik me misschien heel goed thuis heb gevoeld in de landmacht, wel vanuit huis kwamen. Bijvoorbeeld dat je altijd op tijd moet zijn. Nou, dat had ik thuis al goed geleerd.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, oh ja, dat komt echt dus uit die cultuur. Maar dat was niet mijn aanleiding inderdaad. Mijn vader hield dat, hij kreeg het wel mee. Maar het was toch ook gescheiden.
0: Nou ja, oké, dus dat is wel, dan, dat je, wel ergens lekker dat die keus echt uit jezelf komt. En dat niet te veel geduwd is of zo. Dat dat echt wel eigenlijk daar los van stond.
1: En ik ben absoluut niet.
0: Nee. En je zei van, nou, ik heb dan 3 jaar. Ik dacht na 3 jaar weg te gaan. Hoe moet ik dat dan zien? Want u wilde militair worden dan. Eigenlijk om die opleiding te kunnen doen. Hoe ziet die opleiding dan uit? Want hoe rol je daar dan in? En als je kan al met een gericht idee daar dan in. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, ik denk dat de motivatie, ook wat ik toen destijds al tegenkwam, en dat zie ik nog steeds, is heel verschillend. Dus de ene komt voor net zoiets als ik. Die denkt, goh, ik kan een mooie opleiding doen. De ander komt omdat hij het vak hem heel erg aanspreekt. De volgende komt voor avontuur. Heel mooi is natuurlijk als je ook nog komt om echt iets bij te dragen aan Nederland. En bij mij is dat het uiteindelijk ook geworden. Alleen dat was toen niet zo. Ik was toen echt gewoon nieuwsgierig naar iets anders. En het militaire vak, toen ik me daarin ging verdiepen, sprak de combinatie van ook wel een baan waar je veel buiten bent, met andere mensen samenwerkt, samen voor een taak staat, het energieke. Ja, dat sprak mij enorm aan. En toen kwam ik op de Militaire Academie terecht in een basisopleiding om te leren wat militair worden was. Nou, daar ontdekte ik pas wat dat was. Dat had ik niet bedacht aan de voorkant.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: De opleiding of wat wilt u weten?
0: Ja,
1: nou, toen is tijd, en inmiddels zijn die opleidingen natuurlijk ook alweer langzaam veranderd, maar veel blijft hetzelfde. Eerst begin je met wat is dan militair zijn? Dus hoe trek je überhaupt je uniform aan? Hoe moet dat dan? En waar moeten die strepen? En hoe strek je je veters? Hoe pak je je tas in? Want ook als het donker wordt, is het toch wel fijn dat je dan weet hoe je je tas hebt ingepakt en dat je je spulletjes kan vinden. En dan leer je eigenlijk de basis militaire vaardigheden, zoals wij dat noemen, die krijg je langzaam heel gedegen, krijg je die aangeleerd. Je leert kennis maken met het militaire vak en dat doen ze heel stapsgewijs. Steeds meer leer je meer vaardigheden aan. En dat wisselt heel erg. Maar het begint dat iedereen in de basis een militair is. En dan leer je dat vak.
0: Ja, ik vind het dan ook altijd wel interessant. Waar zit de balans wanneer je begint als militair tussen... ik ken een beetje het stigma dat er dan wordt gezegd van... je moet maar eigenlijk dingen doen om te leren dat je moet luisteren... als iemand zegt dat je iets moet doen. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat mensen dan een kuil moesten graven... en dan was het, ja, gooi me weer dicht... Doe maar weer open, gooi maar weer dicht, zeg maar gewoon just because, zeg maar. En in hoeverre zijn de dingen die je leert daadwerkelijk zinnige dingen om te leren? Zoals je zegt, ja, ik moet in het donker kunnen weten waar de spullen in mijn tas zitten. Dat snap ik dan bijvoorbeeld. Zitten daar ook dat soort dingen bij? Moet ik me dat ook voorstellen? Een soort meer van leren met gezag omgaan? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik denk dat alles, zoals ik de opleidingen nu ken... en ik mag vaak meewerken en meedenken over hoe we opleidingen opbouwen... merk ik dat alles is doordacht. Dus, en ontmoet ik vele instructeurs die andere collega's mogen opleiden... en daar zit gewoon heel veel professionalisme omheen. Dus die nemen hun vak ten eerste heel serieus en die doen dat heel gedegen. Dus achter alles zit een plan. En soms vertellen we aan de voorkant, nou, we gaan een oefening doen en dat gaat over discipline bijvoorbeeld. Dus ja, want ik moet op jou kunnen rekenen dat je je spulletjes bij je hebt. Dus dan vertellen we dat aan de voorkant en dan ga je een ervaring opdoen. Maar je kan je misschien voorstellen dat we op een gegeven moment willen dat je ook zelfstandig je beroep uitvoert zonder dat we altijd met je meekijken. Dus vertellen we je niet meer dat we daarop letten. En dan maak je een aantal dingen mee. Nou, dat verhogen we wat druk of we moeten tempo omhoog. Nou, als ik aan mezelf denk, als ik heel veel haast heb, vergeet ik nog wel eens wat op de trap. Dan ren ik weg en denk, oh shit, dat heb ik nog niet in mijn tas zitten. Ja, en dan leer je langzaam. Als je dan evalueert en je zegt, joh, had je eigenlijk al je spullen bij je? Je had zo'n haast en je bent de helft vergeten. Nou, dan kan je misschien voorstellen dat je langzaam leert dat het handig is als je al je spullen bij je hebt.
0: Yeah.
1: En dat gaat heel stapsgewijs. En soms voelt dat in dat moment dat je denkt, waarom ben ik dit nou aan het doen? Maar als het goed is, wordt dat dan achteraf geëvalueerd. En dan reflecteren we daarop en zeggen, nou, dit doe je hierom.
0: Ja, want bijvoorbeeld het uniform, daar wordt ook altijd heel strak op gekeken. Ik heb ook zelf van dichtbij, zeg maar, militair meegemaakt. Dan was het echt van, elk dingetje moest helemaal op en top. Zeker als je naar buiten ging. En oh jee, als er een kraagje verkeerd zat of weet ik veel wat. Waarom is dat dan zo belangrijk, zeg maar? Van, dan denk ik, stel je gaat naar een oorlogsgebied... lekker boeien of je dan je kraagje goed zit, bewijzen van, zeg maar. Waarom wordt er zo streng op dat soort dingen gelet, zeg maar?
1: Kijk, voor mij heeft dat een aantal lagen. En die heb ik, denk ik, geleerd door de tijd heen wat het voor mij betekent. Hè. Dus mijn persoonlijke mening en beeld daarvan. Ten eerste gaat het over je eigen professionaliteit. Als Nederland een krijgsmacht neerzet, dan is uniformiteit is wat een krijgsmacht zeg maar onderscheidt, vind ik, van zomaar een menigte mensen die iets gaat ondernemen. Dus hoe herken je ons? Dat is op basis van die uniformiteit. En daarmee vertegenwoordigen we ook nogal wat. Dus je mag dan er ook wel op rekenen dat dat er professioneel uitziet. En dat begint met je aanzien. Een politieagent vindt het ook prettig als zijn uniform op orde is. En dat je denkt, oh, die agenten zien er altijd zo uit. En die zien er netjes uit. Dat voelt betrouwbaar. Dat geldt hetzelfde voor militairen. Als een arts met een vieze doktersjas bij je komt, denk je ook, wat is dit? Ga jij mij helpen? Is dat wel hygiënisch? Dat is natuurlijk met een militair hetzelfde.
0: Nou ja, mijn dokter is dat natuurlijk
1: een... Kan rekenen.
0: Dat is natuurlijk meer een praktisch ding bij een dokter, dat hygiënisch is. Maar bij een militair, ik begrijp dat u zegt, dat is eigenlijk representatie. En daardoor dat je professionaliteit uitstraalt. Ik kan me ook voorstellen dat in bepaalde situaties daar misschien wat minder op gelet wordt. Want ik denk niet dat je altijd het pak altijd goed kan krijgen als je gewoon andere dingen aan het doen bent. Ik noem natuurlijk nu al een paar dingen. Wat zijn volgens u dingen, misvattingen over militair zijn?
1: Dat is een mooie vraag. Ik moet even over nadenken. Misvattingen over militair zijn. Ja, dat weet ik natuurlijk niet wat de algemene misvattingen zijn. Wat ik zelf, ik ben veel bezig met het thema leiderschap. Wat ik veel tegenkom en ik vraag vaak aan mensen, goh, wat denk je aan als je aan militairen denkt en je denkt aan leiderschap? En dan krijg ik vaak terug van schreeuwen, directief gedrag, heel hiërarchisch. Ik denk dat wel het beeld is wat vaak bestaat. Ja, en mijn ervaring is dat niet het geval is.
0: Niet hiërarchisch?
1: Nou, het is wel een hiërarchisch systeem, maar het is niet om dat iedereen altijd precies, hoe zeg ik dat, het systeem dat dient iets. Dus het beeld bestaat dat dan schreeuwen is en een heel strak systeem is van de hiërarchie en dat daarmee heel weinig ruimte is voor de militair om zelf initiatief te nemen bijvoorbeeld of om zelf een idee in te voegen. En mijn ervaring is dat die hiërarchie er wel is, maar dat het een groter doel dient. En dat dat niet is om elkaar strak in het gareel te houden en om naar met elkaar om te gaan. Ik merk juist, wij zijn juist, de kameraadschap bij ons is heel groot. En het initiatief van de enkele soldaat wordt enorm gewaardeerd.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel fijn. Dat is inderdaad ook een oordeel wat ik daarover heb. Ik kan me ergens ook voorstellen dat het misschien ook wel belangrijk is dat wanneer het erop aankomt, dat er gewoon één iemand is die besluiten neemt, omdat het anders misschien ook chaos wordt. Zeker als er op korte termijn beslissingen moeten worden genomen in een situatie waarin er actie moet komen. Ik weet niet of u dat zo ervaart. Want ik had begrepen dat u naar Afghanistan bent geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar wat was dan de opdracht voor u daar?
1: Ja, ik ben daar, toen was ik nog best wel jong, heb ik in een staf gewerkt in Kandahar op dat moment. We hadden in Afghanistan waren meerdere provincies en we hadden een groot hoofdkwartier in Kandahar. En ik werkte in die staf als een stafofficier, dus eigenlijk best wel een kantoorbaan.
0: Ja, want wat deed u dan?
1: Ik werkte als coördinator op een operatiecentrum. Dus er zijn mensen die de hele dag met wat er in de situatie op dat moment aan de hand is aan de gang. Er zijn mensen die inlichtingen verzamelen. Er zijn mensen die de logistiek regelen. Dat de helikopters op het juiste moment ergens zijn of munitie. En dat afstemmen daartussen en zorgen dat de juiste papieren op de juiste plek op het juiste moment waren. Nou, dat was ik aan het doen. Of grote vergaderingen voorbereiden. Zorgen dat er op het juiste moment dat de juiste stukken bij de juiste mensen zaten. Dat is echt een beetje een office manager eigenlijk. Alleen dan in een militaire taak.
0: Ja, ja. En als u dan zo naar uitzending gaat, hoe word je daarop voorbereid?
1: Ja, allereerst verschilt dat ook per taak en per eenheid. Dus afhankelijk van de taak die je doet, ga je heel gericht trainen voor die taak. En daar wordt een programma op afgesteld. En dat is dan als we op missie gaan. Kijk, als je een korte periode ergens naartoe gaat, dan ga je op missie. En dat was toen ik werd uitgezonden, was dat zo in 2008. Toen gingen we naar Afghanistan voor een half jaar. En dan wordt gekeken, nou, waar ga je naartoe? Wat kan je al? Wat heb je nog nodig om je taak daar goed te kunnen doen? Dus dat is een deel. Iedereen hetzelfde, omdat we allemaal moeten zo'n schietvaardigheid op orde moeten brengen. Je moet al je spullen moeten op orde zijn. Je hebt misschien een ander pak nodig. Dus dat is allemaal voor iedereen gelijk. Je krijgt wat mediatraining, je krijgt allerlei dingen uitgelegd. En je hebt een specifiek, misschien wel voor jouw functie, nog een extra cursus nodig. Of een extra, misschien wel een vaccinatie. Dus dat is het individuele programma wat ook nog wordt uitgezocht.
0: Ja, ja. Ik kan me ook herinneren van die persoon, die is ook uit zijn gezonde geweest naar Afghanistan. Die leerde ook wat niet te doen. Stukjes over de cultuur en zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus als je een taak hebt waarin je in aanraking komt met kan andere nationaliteiten zijn. Dat kan ook het land zijn waar je naartoe gaat. Die echt een andere cultuur hebben dan Nederland. Dan is dat best handig. Dus je werk goed moet doen.
0: Ja, want het ging dan ook over handgebaren. Dat sommigen best respectloos over zouden kunnen komen. Die voor ons normaal zijn van het kom hier gebaar, zeg maar. Dat wordt niet altijd gewaardeerd in andere landen, zeg maar. Dat je dan niet denkt, wat gebeurt er nou? En had u het idee dat toen u op uitzending was, dat u voldoende voorbereid daarop was? Hoe heeft u dat ervaren?
1: Ja, dat was ik wel. En het was ook wel een wereld die je gewoon niet kent. En daar heb ik niet enorm spannende dingen meegemaakt. Maar ik kan me nog wel mijn eerste keer dat ik het dat we toen Afghanistan invlogen, zaten we in een vliegtuig. En om ook veilig te kunnen landen moesten bijvoorbeeld alle lichten uit. Ja, dat hadden ze wel gezegd. Maar op het moment dat je daar dan zit, en dat is het eerste moment dat ik me ook nog kan herinneren, dat het licht dan uitgaat. En de veiligheidsinstructies worden gegeven. Ja, dat is niet landen op een vakantie naar Curaçao. Dus dat is wel echt, dat vond ik best indrukwekkend. Dat ik, ja, oh jeetje, ik weet nog dat ik toen dacht, het is echt.
0: Ja.
1: Ik ga het echt doen.
0: Ja. Ja, ja. En de lichten uit in het vliegtuig, waarom is dat dan?
1: Nou ja, als er wel dreiging is, dan ben je ook een doelwit als je zichtbaar bent.
0: Ah, dus zodra je lager gaat vliegen, dan moet de licht uit.
1: Ja, dat deden ze toen. Ik ben geen piloot, dus ik weet niet precies de details. Maar ik kan me dat nog echt als beeld herinneren. Het is ondertussen meer dan 15 jaar geleden. Maar ik kan me dat echt nog herinneren. Dat ik toen dacht, jeetje, oh, dat vond ik best wel spannend.
0: Ja, en is er nog iets wat u echt daarvan geleerd heeft? Van de uitzending?
1: Ja, dat je wat ik denk, ja, heel veel, maar wat me vooraan staat en wat ik elke keer weer merk, is je bent ten eerste niet alleen aan het doen. Dus dat teamgevoel en dat samen doen, dat is echt heel erg prettig. Hè? Dus ook als je met andere Nederlanders bent, dat wordt ineens veel nauwer. Dat voelt ook veel meer alsof, hè? Dus je wordt je heel erg bewust van bijvoorbeeld Nederlander zijn of teamlid

0: Ja, ik weet niet of u andere uitzendingen ook heeft gehad.
1: Ja, ik ben recent, maar dat is niet echt een uitzending. Heb ik meegewerkt aan trainen voor de coördineren van de trainingen voor de Oekraïners. Dat wij doen in Duitsland samen met alle andere EU-landen. Dus daar heb ik aan meegewerkt. Dus daar ben ik ook geweest. En die uitzending in Afghanistan is natuurlijk lang geleden. En ik heb daar heel veel herinneringen bij. Ik weet niet wat je precies zoekt.
0: Nou, is er iets wat er echt uitspringt? Dat je denkt, ja, dit iets wat een luisteraar niet zou verwachten. Of iets wat gewoon heel veel impact heeft gehad als persoon.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet uit die missie. Dat er zoiets naar voren springt wat zo'n impact op mij heeft gehad.
2: Misschien heb ik een puntje. Heb je ook meegemaakt... goedemiddag overigens.
0: Boudewijn.
2: Ja, Boudewijn. Heb je ook meegemaakt dat er collega's, mede-militairen omgekomen zijn? Heeft dat zijn impact op zo'n groep?
1: Ja, zeker heb ik dat meegemaakt. En ik ben hoofdkwartier, dus alle overledenen... Dat waren niet alleen Nederlanders, maar dat waren dus alle nationaliteiten. En ook Afghaanse collega's die met ons die missie draaiden. Als die overleden waren, kregen die een wermceremonie, zo heette dat.
2: Ja.
1: En dan komt de kist met een, nou in dit geval een vlag eroverheen, krijgt een ceremonie voor dat het lichaam teruggebracht wordt naar het land van herkomst. Hè. Dus bijvoorbeeld voor een Nederlander, dan gaat het in een vliegtuig en dan wordt het lichaam teruggebracht naar Nederland. En dan volgt er een ceremonie. En dat was wel heel indrukwekkend. En ik heb er veel meegemaakt. En dat was ook indrukwekkend. Ja. Dus één meemaken is één. Maar ik denk dat in de tijd dat ik er was, dat ik wel 60 heb meegemaakt. En wat ik bijzonder vond, dat alle militairen er altijd naartoe gingen. Dus ja. Was ook niet, er hoeft ook niemand te zeggen, nou, je moet naar het vliegveld, je moet daar gaan staan en je moet de laatste eer bewijzen. Dat was een no-brainer. Dat deed je gewoon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat echt flink impact op je heeft. Ook op je, ja.
1: Ja.
2: En ook op je thuisfront natuurlijk. Want die horen dat ook.
1: Nou, dat moeten zo mijn vader vragen.
2: Ja, dat kunnen we nog doen. Ja,
1: maar zeker. Tuurlijk. Tuurlijk heeft dat impact. En ik was in Afghanistan ook verantwoordelijk voor het... als er bijvoorbeeld een aanval was geweest. Bijvoorbeeld er werden af en toe raketten afgeschoten op het kamp. En dan moest ik checken of dan iedereen... of er iets gebeurd was. Of er gewonden waren gevallen. En als dat niet het geval werd... want alle verbindingen gaan dan op zo'n kamp dicht. Dan wordt er niet gecommuniceerd. Want dan gaan we eerst kijken of er iets gebeurd is. Voordat iedereen weer met thuis mag bellen. En dat noemen ze een black hole moment. En om dat op te heffen moest ik checken of iedereen er dan was. En dat deed iedere nationaliteit, had iemand die dat deed. En ik deed dat voor Nederlanders.
2: Mm-hmm.
1: En ik weet nog dat ik ook besefte dat dat belangrijk was dat ik dat snel deed.
2: Ja.
1: Als je eigenlijk om 5 uur denkt, ik bel even naar huis. En je belt niemand. En er is een black hole. Ik kan me voorstellen dat het voor families best wel spannend is.
2: Ja, snap ik.
0: Ja, best wel verantwoordelijkheid ook. Maar ik denk dat we even tussendoor even een pauze, even een liedje gaan draaien tussendoor. Komen we zo weer bij je terug. En dan gaan we ook wat dieper in. Inderdaad ook op de wat serieuzere stukken van het hele geheel. Blijf vooral aan de lijn. Dan komen we zo weer bij je terug.

0: Ja, I was standing, you were there. Never tears apart. Van, wat staat hier nou? Dat weet jij wel. Ik zie hier INXS.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is echt zo'n nummer die je kent, maar geen idee van wie. Ja, aan de lijn spreken we Kim Schreuder. Zij is militair en veteraan. Welkom terug in de uitzending.
2: Dankjewel.
0: We hadden het net over het stukje waarin je vertelde van... Goh, er was heel, toch wel best wel vaak aan de hand dat er mensen overleden waren tijdens de uitzending in Afghanistan. Ik ben dan ook wel benieuwd, was je daarop voorbereid? En hoe bereid je jezelf daarop voor dat dat zo kan gebeuren?
2: Ja, ik weet niet of je je kan voorbereiden op het verlies van collega's, maar ik... Wel wat wij doen, en ik ben daar ook dagelijks onderdeel van mijn baan ook, dat we dagelijks bezig zijn met samen trainen. En zorgen dat alles wat we eraan kunnen doen, dat we dat zo goed mogelijk doen.
0: Ja.
2: Geef ik dan misschien niet helemaal echt een concreet antwoord op de vraag, zeg ik me.
0: Ja, en het is ergens natuurlijk wel misschien
3: kan je dat
0: te
3: trainen?
0: Doen. Ja, dat is misschien ook niet te doen.
2: Nou, nee, niet daarop. Maar wat je wel kan doen is zorgen dat je op allerlei lagen, en daar weten we best veel van, ook vanuit theorie, maar ook vanuit de praktijk en vanuit eerdere ervaringen. We leren ook van de verhalen bijvoorbeeld van al die veteranen samen, leren we natuurlijk ook elke keer weer van. Dus we weten wel wat je helpt om stevig op je plek te staan en om je taak goed te kunnen doen. En wij vatten dat dan vaak samen in de wil tot vechten en zorgen dat je stevig... En staat het om je werk te doen. En dan weten we wel wat daarbij werkt. En dat is bijvoorbeeld zorgen dat je team heel sterk is. Dat je daar, dat je veel samen traint en elkaar goed kent in de taak. Dus vakmanschap is heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: We weten dat het checken en meten van moreel, dat doen we echt heel erg regelmatig. En ook met eenheden in missiegebieden.
0: Ja.
2: Maar dat doen we ook tijdens trainingen. Hoe staan we erbij? Hoe voelen mensen zich? Hoe is de cultuur in een eenheid? Hoe werken we? We werken met waarden. Dus we hebben natuurlijk ook een functie voor Nederland om niet alleen maar te zorgen dat we goed kunnen vechten, maar dat we dat ook op een verantwoorde en professionele wijze doen. Dus dat, en als je daar goed, we weten ook als je dat goed doet en als je daar goed samen op voorbereidt, en ook onze thuisbasis is daarbij ontzettend belangrijk om die daarbij te betrekken, dan kan je met een goede steun in je rug, kan je je taak goed doen. En we weten dat dat helpt bij dit soort situaties.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje droog om te zeggen, ja, we moeten een goed team zijn en we moeten professioneel zijn en professioneel vechten. En ik bedoel, uiteindelijk puntje bij paaltje, je staat oog in oog misschien wel met iemand wiens leven je misschien dan ineens zal moeten nemen. Ik bedoel, heeft u daar ooit bij stilgestaan dat u die keus ooit zou moeten maken? En hoe heeft u dan dat besluit genomen dat u daar oké dan mee zou zijn?
2: Nou, ik weet niet of ik daar ooit oké mee ben. Dat weet je pas denk ik op het moment dat je dat gedaan hebt. Maar ik weet wel dat ik dan graag wel win.
0: Ja.
3: Oké.
0: En, maar je stond wel stil bij wanneer militair werd van het kan zijn dat ik ooit in zo'n situatie terechtkom. En daar ben ik bereid in een keuze te maken wat ik op zo'n moment doe.
2: Nou, ik denk niet dat de gemiddelde militair heel graag naar oorlog gaat. Of graag in die ultieme, want ik durf te stellen dat het een ultieme situatie is. Als je zo oog in oog met iemand komt te staan. Maar ik denk dat niemand dat graag wil of daar naartoe werkt. Maar dat je wel traint voor het onvermijdelijke als dat zover zou zijn.
0: Ja.
2: Dus ik denk niet dat iemand dat echt graag doet. Maar ik denk wel dat je nadenkt over dat een mogelijke consequentie zou kunnen zijn van het vak wat je doet. Maar waarom ik dit werk doe, is omdat ik geloof dat vrede niet vanzelfsprekend is. En dat je daar dat heel hard werk is met elkaar. En ik ben bereid om daar mijn aandeel in te leveren. En ook tot en met die consequentie.
0: Ja, en dan, u had het net al over dat de morele heel belangrijk zijn binnenin jullie, zeg maar. En hoe verhoudt het stukje bevel versus moreel kompas, als het dus een keertje zover komt? Stel, ik krijg vanuit bovenaan, en misschien komt u nu niet in de situatie, maar misschien heeft u eerder wel heel dat zoiets gehad. Als er dus op een gegeven moment wordt gezegd, er moeten levens genomen worden en je krijgt dat bevel. Verhoudt je eigen morele kompas zich tot dat bevel? Hoe navigeer je zoiets? Stel, je weet misschien niet eens waarom je het moet doen. Of je staat daar zelf en je hebt dat net gehoord. En hoe
3: werkt dat?
2: Dat is wel een hele grote vraag. Want iets wat we noemen een moreel dilemma.
0: Mm-hmm.
2: En dat zegt het woord al, hè. Er is eigenlijk dan op dat moment eigenlijk bijna geen makkelijk antwoord. Want je wil aan de ene kant zou ik eigenlijk willen zeggen, nou, natuurlijk volg ik dan mijn morele kompas. Ik weet ook dat dat niet eenvoudig is als je in dit soort situaties staat.
1: Ja.
2: En we weten ook uit geschiedenis van een situatie waar dat misging, dat dat geen eenvoudige situatie zijn om zomaar even uit te leggen van, nou, als je dit beter had voorbereid, dan had je, was dat niet gebeurd. Weten wel dat we dit bij trainen leer wel veel op. En wij werken met een, en ik weet het, dat dat droog klinkt, maar dat is dus wel heel erg belangrijk. We werken veel, ook in trainingen, met ethische dilemma's. Dat je in situaties komt waarin je met elkaar oefent. Ja. Hey, hoe gaan we hier nou mee om als dit gebeurt? En wat voor, en dat ik mezelf goed ken in mijn waarden en dat ik dat veel tegenkom. En dat we soms eens op die lijn terechtkomen. Je vroeg al van, dan moet ik 3 keer die put dichtgooien. Nou, hoe reageer je daar dan op? Wat vind je daarvan? En alleen al met elkaar dit soort ervaringen op te doen en het gesprek te voeren, denk ik wel dat je op het moment dat dit gebeurt, wat je net beschrijft, dat je dan dat beter, een beter oordeel kan opdoen. En dan kan ik me alleen maar hopen dat het me lukt mijn morele kompas goed te volgen.
0: Ja, en u voelt en wel de ruimte. Vinden, ja, want u voelt wel dan de ruimte om dat morele kompas te volgen als het niet oké voelt, ook al is het een bevel?
2: Nou, nu in, wij hebben ook een heel duidelijk, in die bevelstructuur zit ook een heel duidelijk systeem waarin je kan aangeven dat het niet, dat dit niet oké is welke opdracht je krijgt. Dus daar, daar is ruimte voor, ook in die bevelstructuur.
0: Nou, dat kan je ook gelijk doen.
2: Bevel is bevel, ja. Dat is niet zo.
0: Oké. Okay. Wat voor ethische dilemma's bijvoorbeeld trainen jullie dan op?
2: Nou, ik heb nu niet zo een aantal voorbeelden, maar... Goh, wat is een ethisch dilemma? Nou, je noemde er net zelf al een. Je moet iets doen waar je eigenlijk niet achter staat vanuit je persoonlijke waarde.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En wat vindt u dan, dat is misschien ook een beetje een gemene vraag, maar wie vindt u dat uiteindelijk de morele verantwoordelijkheid draagt?
2: Oh, dat vind ik wel heel, dat is wel een hele grote vraag.
0: Mm-hmm.
1: Is dat niet de politiek?
2: En inderdaad, een heel erg gemene vraag ook. Maar,
0: ja,
2: maar
0: ja, nee, ja,
2: mag,
0: goed.
1: Ah, we zijn niet
2: het is een mooie vraag. Het is een radioprogramma, mag een beetje scherp. Het ging over stigma's.
1: Ja,
2: ja, wat, wie draagt voor mijn hele verantwoordelijkheid? Ik denk uiteindelijk jezelf en, je, en een commandant, degene die de opdracht geeft. En ik denk dat het beide is.
0: Ja, en...
2: Dus degene die zo'n opdracht geeft die moreel onjuist is, die draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Een commandant is bij ons altijd eindverantwoordelijk. Maar daarmee kom je niet weg, maar dat je als mens ook eigen verantwoordelijkheid hebt, en als militair, om na te denken over de taak die je vervult en over de handelingen die je doet. Daar ben je ook zelf op aansprakelijk.
0: Ja. Ja. En een stukje politiek, neemt u dat dan ook mee? Want is, daar zit misschien ook wel, misschien wel het grootste stuk. Misschien op, niet op een 1-op-1 situatie, maar wel in een grote schaal. Ja.
2: Ja. Ja, de militair is natuurlijk bij uitstek. En het militaire beroep is een uiteindelijk vechten voor Nederland. En de politiek bepaalt hoe dat eruit ziet.
0: Ja, ja en dat, we gaan niet zo echt inhoudelijk over politiek hoor. Maar ik vraag me dan wel af, hoe kijk je dan naar politieke ontwikkelingen? Wat de gevolgen kan hebben dat er oorlog of iets ontstaat? Hoe kijk je daarnaar als militair?
2: Ik kan niet voor mijn collega's spreken.
0: Nou, uzelf.
2: Maar voor mezelf, nou, ik denk wel erover na. Dus ik volg ook politieke ontwikkelingen, ook in Nederland en in het buitenland. En dan, nou ja, wij hebben het thuis met mijn partner, voer ik daar wel gesprekken over. Van, goh, wat nou als er een bepaalde beweging ontstaan, kan ik dan dit werk doen? Hoe zou ik dat doen? Als ik, als je ook terugkijkt naar geschiedenisverhalen, ik denk ook echt dat we leren van verhalen van vroeger. Dat je daarna kan kijken. En dat soort gesprekken voeren we ook al binnen de krijgsmacht. Ja, wanneer zou het moment komen dat je zegt, en dit ga ik dus niet doen.
0: Ja.
2: Hier stop ik mee. Of dit is niet waar ik wil werken. Of waar ik niet wil zijn. En ik denk dat best echt heel erg lastig is om te bepalen welk moment je dat dan besluit. Maar ik hoop dat ik dat op dat moment het juiste doe.
0: Ja, en is daar ook ruimte voor? Is het dan zo, nou, als je iets weigert, dan bekijk je het maar, dan ga je helemaal bij ons stoppen? Of kan je wel echt zeggen, ja, dit kan ik gewoon niet goed praten voor mezelf, zeg maar.
2: Nou, hier trainen wij juist op. Niet over op het weigeren, maar op het, wij noemen dat het bespreken van het normaal. Is dit normaal wat we hier samen aan het doen zijn? Is dit, daar nodigen we eigenlijk ook elkaar op uit.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet zeggen van, zo, ja, wij zeggen aan de ene kant, zo doen wij het hier. En dit is onze manier van werken. En we willen graag dat je leert hoe het militaire bedrijf werkt. Dat hoort deels bij de opleiding, maar ook bij die opleiding hoort. Maar je mag dat ook bespreekbaar maken op de momenten dat het past. Kijk, als we echt heel erg haast hebben en er moet iets gebeuren, moet de taak gewoon gebeuren. Maar juist in de momenten daarvoor En dat bedoelde ik ook met teamontwikkeling, dat je elkaar leert kennen. Dan is dat gesprek zo belangrijk van, ja, is dit normaal? En waarom doe jij eigenlijk, daarom trainen wij, waarom doe jij eigenlijk dit? Ja, maar ik vind dat niet normaal als je dat doet. Oh, dat was niet de bedoeling. Want dan wordt het ook normaal om te zeggen, hey, ik heb eigenlijk moeite met hoe jij handelt.
0: Ja.
2: Of wat je me nu van me vraagt. Ja, en er is bij ons ruimte voor. En ook zelfs in het hele formele systeem is er ruimte om dat bespreekbaar te maken.
0: Dat is wel fijn. Ja, bespreekbaar maken is één ding. Daarnaar mogen handelen is natuurlijk een ander. Maar heeft u wel eens meegemaakt dat mensen achteraf ook spijt hebben van bijvoorbeeld een uitzending of dingen die ze gedaan hebben? En is daar ook ruimte voor? Is daar hulp voor? Maakt u A mee? En B, wat is daarvoor op zijn plaats?
2: Ik heb niet een voorbeeld van een handeling waar iemand spijt van heeft. Maar ik denk wel dat mensen ook geraakt zijn door missies. Er zijn ook veteranen die daar door gewond raakten. Of en dan niet alleen fysieke verwondingen, maar ook mentale verwondingen. En ik denk dat juist Defensie, zo ervaar ik het, best al hierop voorloopt. Dat wij dat heel juist erkennen. En dat bij ons het heel bespreekbaar is als het niet gaat met je. Of als je vastloopt op dit soort onderwerpen. Dus ik denk dat er heel veel aandacht voor is. Veel onderzoek wordt ernaar gedaan. Bijvoorbeeld een heel mooi onderwerp is een collega die doet onderzoek naar morele verwonding. En daar is ontzettend veel aandacht voor. En het is ook een heel normaal, dus daar zit bij ons denk ik al veel minder stigma op dan dat misschien bij andere organisaties dat zou zijn. Dus bij ons heel oké om dat te bespreken.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want ik denk dat ook die morele verwondingen juist in het militaire een ding is natuurlijk. Maar ja, de cultuur moet dat ook toelaten. Ik heb ook wel eens gehoord dat de cultuur binnenin militaire ding, ik weet niet of dat veranderd is met de jaren, maar dat er eigenlijk iets heerste van toch een beetje macho cultuur. En dat eigenlijk dat het als zwakte werd gezien als je bijvoorbeeld mentale problemen had. Ja, er zijn dingen op zijn plek, maar denk je dat de cultuur inmiddels dusdanig is veranderd dat daar ook echt ruimte voor is om eerlijk en open te zijn over je mentale gesteldheid? Niet alleen door uitzending, maar ook misschien daarvoor al.
2: In de organisatiecultuur is er zeker ruimte voor en denk ik ook veranderd. Dat wil niet zeggen dat het niet plaatselijk en tijdelijk anders kan zijn. Dat is er ook. En het is ook zo dat wij, ik zeg wel eens, we zijn geen knutselclub. Hè, dus het is ook de taak die wij doen, is niet een, we zijn niet met elkaar aan het, het is geen breiklub. Dus de taak die wij hebben is een fikse taak. En een bepaald fysiek fit zijn is in heel veel functies hartstikke belangrijk. Dus de macho cultuur die daar vaak mee geassocieerd wordt, ja, die heeft ook een functie. En ik denk niet dat dat altijd negatief hoeft te zijn. Dus, maar het moet niet zo zijn dat je daardoor helemaal niet meer bespreken kan wat er met je aan de hand is. Of dat je daardoor zo in een groepssetting terechtkomt waardoor er geen ruimte voor is. Maar ik denk juist omdat wij dat zo goed kennen, omdat die aan de ene kant heel erg nodig is die cultuur, maar aan de andere kant ook een schade kan hebben, zijn we daar juist heel alert op. En daarom besteden wij zoveel aandacht aan teamtraining.
0: Ja, dus eigenlijk beaamt u wel van, het is wel een macho cultuur, maar ik hoop dat er ruimte is voor, dat het niet op de toxische manier is. Was ik dat een beetje
2: niet
0: goed
2: op alle plekken een macho cultuur, maar ik kan me voorstellen dat plaatselijk en tijdelijk dat soort in zo'n bepaalde teamdynamiek dat wel kan ontstaan. Dat is denk ik ook zij.
1: Is er iets veranderd toen er meer vrouwen in het leger kwamen?
2: Ik zou graag willen zeggen dat dat zo is. Ja. Maar
0: of iets veranderd is of dat er meer vrouwen zijn?
1: Nee, niet alleen dat er meer vrouwen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat vrouwen een andere kijk hebben vaak ook op zoek naar dingen.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik echt gewoon altijd gewoon hele prettige mannelijke collega's om me heen heb gehad die ruimte altijd hebben geboden. En dat ik me daar thuis heb gevoeld. Mm-hmm. Ik hoor wel van hun vaak dat een vrouw een andere dynamiek met zich, als een vrouw in een mannenteam zit, dat toch een andere dynamiek met zich meebrengt. Dat het gesprek soms anders is. Ja. Dat is zo. Maar dat is de kracht van diversiteit, denk ik sowieso.
1: Ja. Nou, het was natuurlijk een mannen. Hoe heet het? Cultuur, hè?
0: Ja, en wat ik trouwens wel fascinerend vond, en ik weet niet of dat nog steeds zo is, want u zei van mensen moeten fysiek fit zijn en dat is niet meer dan logisch. Wat ik had begrepen was dat vrouwen aan andere maatstaven werden gehouden dan mannen. Bijvoorbeeld met hoe vaak je kan opdrukken of dat soort dingen. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, dat is bij de fysieke testen, is dat in de basis is dat zo, maar dat is niet bij de functietesten.
0: Oh?
2: En dat, dus ik ben geen fysioloog, dus ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ik weet dat vrouwen zijn gewoon fysiek anders gebouwd. En wij houden daar rekening mee in de testen, maar ook in het opwerken van trainen. Hè. Spieropbouw voor vrouwen gaat anders dan spieropbouw voor mannen. We weten ook inmiddels rondom hartklachten bijvoorbeeld, hè, dat het bij vrouwen zich anders toont dan dat het bij mannen is. Dus ik vind het heel mooi dat Defensie daar heel veel onderzoek naar doet en erkent dat je daar dus je trainingsprogramma's op aan moet passen. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld opdrukken, dat daarom die verschillen er zijn. En die zijn er inderdaad. Wij hoeven dat minder vaak. Maar als je een taak wil doen en een functie wil doen, dan zijn de eisen gelijk.
0: Oké, dat is fijn, want dat heb ik me altijd afgevraagd. Dat had ik dus ook gehoord, inderdaad, hoe dat zat met die test. Dat ik denk, ja, maar als jij... ik snap dat ze graag vrouwen, dat jullie graag vrouwen willen hebben. Maar als op het moment dat er inderdaad iets moet gebeuren, maakt het niet uit dat jij in de basis misschien wat minder sterk bent. Je moet gewoon je taak kunnen doen. Als dat betekent dat meer mannen geschikt zijn dan vrouwen, is het niet anders. Dan ben ik wel blij dat daarin wel een rechte lijn wordt getrokken. Want ja, anders blijf je achter. Dan zou je als vrouw achterblijven, want je bent zwakker, want je bent... Nou ja, oké, zo gezegd. Zeg maar, fysiek minder sterk. Dus daardoor mag je niet...
1: Je slaat door, Marcia.
0: Mag je meedoen. Nee, maar dat vond ik juist vreemd, dat ongelijk was.
1: Ja.
0: Als je echt inderdaad een taak...
2: Je moet je werk goed kunnen doen. En daarmee zie ik wel. En dat zie je bijvoorbeeld, denk ook dat we hier ook lessen ook wel leren uit oorlogen om ons heen. Bijvoorbeeld uit de Oekraïne. Dat het soms ook... dat die diversiteit, en dat mag dus ook in fysieke inzetbaarheid, heel erg waardevol kan zijn. Want als iemand bijvoorbeeld een hele goede ontwikkelaar is om droomtechnieken te ontwikkelen, en die is niet zo fysiek fit, ja, is het dan heel erg als hij dat wel kan.
1: Ja.
2: Dus ik denk ook dat we leren dat niet iedereen alles gelijk hoeft te doen, want dat juist die kracht van die diversiteit zoiets waardevols is. Nou ja, vrouwen brengen dat met zich mee, maar dat brengt ook een hele diverse populatie gewoon aan vaardigheden en taken met zich mee. En dan hoef je niet allemaal dezelfde fysieke fitheid te hebben. Ja. Sommige banen is dat heel erg nodig. En dat bedoelde ik ook, dat ik zei van ja, sommige functies moet je echt heel fit zijn. Ja. En dat is heel waardevol. Ja. Er zijn ook functies bij. En die hebben we ook. Waarbij dat veel minder relevant is.
0: Ja. Ja, nee, dat is al helemaal duidelijk. Ik denk dat we wel een beetje langzaam aan af moeten gaan ronden. Ik vraag me dan af, is er nog iets wat je aan de luisteraar mee wil geven?
2: Ja, ik hoop dat het klinkt dat ik gewoon een prachtige baan heb en iets mag bijdragen waar ik heel trots op ben en waar ik dat met veel passie doe. En dat er altijd collega's welkom zijn.
0: Ja, gelijk een oproep. Ja, helemaal prima. Ja. Dat is helemaal mooi.
1: Ja, nou, ik heb nog één vraagje. Wat moeten we jouw vader zeker vragen?
2: Dat is mooi. Ja, mijn vader was heel bescheiden in wat hij heeft meegemaakt. Maar als ik zei al, hij zei tegen mij, ja, maar jij bent een veteraan. Ik zei, dat ben jij ook, zei ik.
1: Ja.
2: Dus vraag hem naar zijn mooiste missie. Hij heeft er heel veel gedaan. En ik vind het altijd heel mooi hoe hij vertelt over zijn missies.
1: Ja.
2: En maar ook waarom hij kiest voor welke missie het mooiste is en waarom dat zo is.
1: Oké.
0: Ja. En dus ook een beetje doorvragen, begrijp ik, als hij heel bescheiden is.
2: Ja.
0: Ja, oké.
1: Misschien luistert hij al mee, hè?
0: Dus oh jee.
1: Moet je voorbereiden.
0: Ja. Nou, dan wil ik in ieder geval...
2: Ik ben echt heel trots op hem, dus dat mag ook gezegd worden.
0: Nou, okay. Fijn. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor de tijd. En alles wat u allemaal doet.
2: Ja, bedankt. Bedankt voor de kans ook.
1: Ja.
0: Nou, maak er nog een mooie dag van verder.
2: Ga ik doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Bedankt. Dit was Kim Schreuder en we gaan straks spreken met haar vader, Henk Schreuder. Ja.

0: Ja, Save a Prayer van Duran Duran. We hebben het vandaag over veteranen op Radio Totaal Normaal. En ja, we hadden natuurlijk vroeger hadden we niet alleen dienstplicht, want dat hebben we dus nog steeds. Ook oproepplicht. En dat zorgt dat je er ook heen moet. We hebben nog steeds dienstplicht. Ja. Dat betekende dat tot 1997 mannen tussen de 17 en de 45 jaar oud ja, opgeroepen werden, eventueel. En dat werd op allemaal verschillende manieren gedaan met loting. Paulijn vertelde dat hij niet zoveel van loting kon herinneren.
1: Nee, niks.
0: En vanaf 2020 is er ook dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. Als je trouwens naar de app gaat, dan zie je dat stukje wat ik bedoelde. Ja. Ja, dienstplicht betekent dus niet dat je opgeroepen wordt, maar opgeroepen kan worden. En er werd dus ook geloot. En soms kon je met bepaalde redenen vrijgesteld worden. En dat was onder andere met medische ongeschiktheid. Je had broederdienst. Een andere zoon die uitgeloot was, kon bijvoorbeeld in plaats van de ander gaan. Bepaalde gezinssituaties. Bepaalde maatschappelijke of persoonlijke omstandigheden en gewetensbezwaar. En ja.
1: Ja, er zijn bijvoorbeeld dingen. Als er in het gezin bijvoorbeeld een kind was met een handicap, dan kon je daarvoor vrijgesteld worden voor defensie. En als je bijvoorbeeld een broer van mij die werkt in de nieuwbouw van woningen. En die broer is 75, dus je kan nagaan, dat is al een tijdje geleden. Dus was woningbouw ook erg belangrijk, die kreeg ook een vrijstelling.
0: Ja. Ja.
1: En als je 30 dagen of in dienst geweest was, gold dat als een volledige diensttijd. Dus ik heb 4 broers, totaal waren we met z'n 5, en er is eentje in dienst geweest.
0: Ja, nou ja, er zijn inderdaad verschillende manieren om eruit te komen, zeg maar. Ja. Als we het dan hebben over gewetensbezwaar, dat zijn vaak mensen met een religieuze achtergrond. Jehovah-getuigers.
1: Maar pacifisten.
0: Ja, je hebt ook pacifisten, inderdaad. Maar dan moest je vervangende dienstplicht doen. Maar dat was dan wel weer prima. Jij had nog iets opgezocht over dat abosis-principe. Afgekeurd worden.
1: Nee, dat kan ik niet vinden. Weet ik
0: niet. Ik heb in de appgroep, maar niet uit. Nee. Ja, mensen werden dus gekeurd aan de hand van het ABOHZIS-principe. Elke letter stond voor een aandoening. Bijvoorbeeld de H stond voor horen, de I voor intelligentie. Ja. En de meeste mensen die smokkelden met de S, die staat voor stabiliteit. Ja. En er werd heel veel mee gefraudeerd. En dan kreeg je de laatste score 5. Dus iedereen probeerde een S5 te scoren die eronder vandaan wilde komen. Ja. En wat je ook kon doen, veel te lang of veel te kort zijn. Als je meer dan 2 meter of minder dan 1,60 meter bent, dan hoef je ook niet.
1: Dan ben je niet in het uniform.
0: Dan word je ongeschikt verklaard. Ja, ik heb als vlieger geprobeerd om mee te doen. En dan moest je dus goed in het vliegtuig passen. En als je te klein was, dan kon je niet bij de knoppen. Dus je had zeg maar een nep vliegtuig staan. En dan moest je erin zitten om te kijken of je dan zou passen. Je moest vroeger 18 maanden in dienst. En 18 voor soldaten,
1: hoor.
0: 21 voor officieren en onofficieren. Ja. Het heeft ook 12 en 16 maanden geduurd. En vanaf 1983 was het nog maar 14 maanden voor gewone soldaten en 16 voor onofficieren en officieren. En daar werd later nog eens 2 maanden vanaf gehaald.
1: Waren alleen maar mannen, hè?
0: Ja, het waren eerst mannen. En vanaf
1: nooit de oproepplicht voor vrouwen.
0: Jawel, vanaf 2020 is dat ingevoerd.
1: Ja, maar nooit echt uitgevoerd.
0: Ja, de oproepplicht inderdaad. Sorry, ik was even in de war. Ja, inderdaad. Dus ik stel me altijd voor dat je dan... Ik moet een beetje aan Police Academy denken. Dat je dan van die ongemotiveerde mensen krijgt met dat dienstplicht. Dat is dan zoiets
1: dus
0: ongeregeld.
1: Ja. Nou, ik heb een broer die heeft zijn rijbewijs gehaald in dienst. Dat kon je dan ook. Maar die is het ook weer kwijtgeraakt in dienst.
0: Huh? Hoe dan?
1: Nou, die is met een jeepje ergens opgereden. Met een of andere generaal achterin de auto. Dat werd niet zo gewaardeerd.
0: Dat is zijn rijbewijs ingenomen. Wauw. Geldt dat dan alleen
1: maar
0: voor...
1: Hij was juist zo blij dat hij het had.
0: Ja, maar is dat dan een rijbewijs die je ook op de weg mag gebruiken? Of
1: ja,
0: alleen maar,
1: ja, ja, ja, je had toch wel een militair
0: Ja, rijbewijs. Dat is anders, hè? Ja. Dat is natuurlijk...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
1: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
0: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
6: Je eigen omroep in de buurt.

0: Zijn jullie er nog?
1: Ja.
0: Luisteren jullie nog? Zijn wij er nog?
1: Zijn we hier zover?
0: Tweede uur, hè?
1: Ja. Goeie.
0: We hebben zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Je hebt gelijk, Boudewijn.
1: Tweede uur, hè?
0: Tweede uur van totaal normaal. Ja, jij had hem door, maar ik ging er gewoon... maakt niet uit. Tweede uur, totaal normaal.
1: Goedemiddag.
0: En het programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over veteranen. En dan hebben we het niet per se over de oude mannetjes die wij kennen met mooie pakjes aan. Maar ook veteranen is eigenlijk iemand die gediend heeft. Ja. En kan nog steeds in dienst zijn. Ja, ze kunnen zo jong zijn als geloof ik 21 of zo.
1: We hebben net een heel fijn gesprek gehad, hè, met een veteraan.
0: Ja,
1: die nog volledig in dienst is.
0: Ja, volledig in dienst. Dat was Kim Schreuder. En we gaan dit uur verder met haar vader. Heel leuk. Ja, het is een militaire familie. Hij heeft dat dus blijkbaar niet aangespoord. Misschien indirect. Dat gaan we nog vragen. Want we gaan hem natuurlijk spreken. Ja. En we gaan Arie Vermeij spreken. Ook een veteraan. Maar ook voorzitter van de Goudse Veteranendag. En morgen is het de Goudse Veteranendag voor Gouda en Reewijk Bodegraven. En die kon daar ons ook vast veel meer over vertellen. Dus laten we het tweede uur in starten. Wij zijn trouwens Boudewijn en Marcia.
1: Ja. Dat is al begrepen. En Jaap met de techniek.
0: Ja, Jaap met de techniek.
1: En die gaat nu een plaatje draaien.

0: Ja, vrede, dat willen we allemaal wel. En vrede bewaren, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? We hebben het vandaag over veteranen. En ja, de nummers van Ruth Jacot. En dat, ik heb me laten vertellen dat dat ook een Songfestival nummer is geweest. Geen idee. Terugkomend op de veteranen zelf. Oud-militair Henk Schreuder is in veel crisisgebieden geweest. Waaronder Libanon. En we zijn heel benieuwd naar zijn motivatie om militair te worden. We hebben net zijn dochter al gesproken. We zijn benieuwd wat hij heeft meegemaakt. En wat hij heeft geleerd. En hoe hij dit heeft ervaren. En we gaan er wel een beetje blank in. Dus we zijn ook wel gewoon heel benieuwd naar deze dingen. En zijn verhaal overal. Aan de telefoon Henk Schreuder. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, dat krijg je, hè. Als je familie belt en zegt van, wil je dat doen?
0: Nou ja, dat niet vanzelfsprekend, toch?
1: Nee. Het is eigenlijk, denk ik, de tweede keer is. Ik heb ooit die brief in gehad en die zijn toen opgenomen en die liggen nog ergens. Maar dat zijn verhalen. Dan hoe, in feite, wat jullie nu aan het doen zijn, dat is ooit alles gedaan via Defensie.
0: Oh ja, oh, dat is wel heel leuk. Ja, ja, wij doen, we doen het op onze eigen manier. We waren ons niet bewust van de debriefing die u gehad heeft.
1: Maar... Nee, daar ben je ook niet van bewust. Ik weet niet of je er ooit inkijk zou kunnen krijgen.
0: Nee, ik heb er ook eerder gezegd niet van gehoord. Maar dat is niet eens intern, dat is gewoon een soort extern iets.
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Okay. Maar je komt net een C-30 over. En een militair vliegtuig komt hier over. Die zijn aan het oefenen, die komen hier regelmatig over.
0: Oh, dus als u slecht horen, dan is het een vliegtuig mogelijk.
2: Ja, maar, heeft u toevallig...
1: Ja, de... Mag je wel een uitbrengen? Ja, het is wel frappant dat het vandaag gebeurt.
2: Heeft u toevallig een microfoon of de luidspreker aanstaan?
1: Ik heb de luidspreker aanstaan,
2: ja. Kunt u die uitzetten? Want wij horen u een beetje slecht.
1: Zo beter?
0: Ja, dat is beter.
2: Ja, veel beter.
0: Ja. We zijn dan wel benieuwd wat u over zichzelf kunt vertellen.
1: Ja, wat wil je horen?
0: Nou ja, wie u als persoon bent, überhaupt, om mee te beginnen? Gewoon nog los van het militaire stuk.
1: Ik ben in 1968 in dienst gegaan als in opleiding voor onderofficier in Weert. En dat van daaruit ben ik bij de genie terechtgekomen. En sinds, 71 of zo, ben ik gestationeerd geweest in Wezep bij 11 Genie Bataljon. En daar...
0: Waar bent u gestationeerd geweest?
1: In Wezep.
0: Wezep?
1: Ja. Wezep, ja. Dus zeg maar bij het artillerie schietkamp van Oldebroek.
0: Ah.
1: En daar maar dat u... is... Ja?
0: Nee, gaat u verder?
1: Maar goed, dat is, daar ben ik geweest. En uiteindelijk ben ik dan in 1978 kwam Libanon op de teller. En uiteindelijk ben ik dan in 81... Ja, ze zeggen vrijwillig, maar ze zeggen ook wel vrijwillig verplicht. Ben ik met het geniepeloton naar Libanon geweest.
0: Oké. Okay. Ja, vrijwillig
1: verplicht. Dat is de eerste uitzending, hè?
0: Ja. En u heeft toch veel meer gedaan, begreep ik.
1: Ik heb er daarna nog in de jaren 97, 2002 heb ik er nog 4 gedaan.
0: Waar bent u dan geweest?
1: Ik ben in 97 in Angola geweest. Dat was mensen leren hoe ze de veilige manier mijnen konden ruimen. Ben ik in 98, 99 ben ik in Bosnië geweest met het geniecompie. Waar wij alle handelspandiensten richten, van alles sneeuwruimen, weet ik veel wat allemaal. En in 2001 en 2002 ben ik in Eritrea geweest. En daar hebben wij ook les gegeven voor het ruimen van mijnen.
0: Oké.
1: Okay. Dat zijn eigenlijk de zwaarste dingen geweest. Niet qua werk, maar ja, het is het. Je ruimt mijnen en je hoort om de hoek hoor je dat er ook mijnmensen omkomen, want die door mijn ongeval omkomen en door onzorgvuldig mijnen ruimen.
0: Ja, ja.
1: En daarvoor zijn wij dus uitgezonden geweest.
0: Ja.
1: Nou, en die uitzendingen van Angola en Eritrea, ja, dat zijn hele individuele uitzendingen geweest. In Angola zijn we met z'n tweeën geweest. nadat er een ploeg van 6 of 7 Nederlanders terugging, zijn wij met 2 man teruggekomen om het voor te zetten. En in Eritrea zijn we toen met 3 man er het eerste half jaar heen geweest. En het tweede half jaar ben ik zijn we weer met z'n tweeën geweest. Ja, dat zijn geen uitzendingen waar je weet ik wat gebeurt. Dat zijn eigenlijk uitzendingen waar de vrede eigenlijk al is.
2: Ja, dat is toch ook mooi?
1: Ja, dat was ook zo. En het is het ook heel geruststellend geweest dat je er eigenlijk vrij veilig bent. Ja. Vooral Eritrea was helemaal veilig. Mm-hmm. Want de VN die had in die periode, Eritrea noemden ze een familieuitzending. Dat wil zeggen dat een medewerker van de VN die daar ging werken, kon zijn familie meenemen. Moest een huisje huren en dat doen. Ja. Maar goed, dat deden wij ook. Wij zijn uitgeleend aan het Mine Action Centrum in Angola en in Eritrea. En daar moet je zelf. Dus als je dan bij de VN, bestaande VN wil inkomen. En ze zeggen van ja, maar de contract zegt dat wij je niet hoeven voeden en onderkomen. Nou ja, dan moet je dus zelf. Dus dan moet je terug naar Nederland bellen om te kijken van. Wat hebben jullie geregeld? Wat kunnen jullie regelen? Enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk blijkt dan dat je zelf voor je huisvesting en zelf voor je voeding moet zorgen. Dus je natje en je droogte moet je ook zelf verzorgen.
2: Het was een beetje slecht georganiseerd, als ik dat zo hoor.
1: Nee, niet slecht georganiseerd. Alleen ze hebben Nederland heeft zeg maar het contract met de VN, met de dingen. Ja. Hebben ze gedacht dat wij huisvesting en voeding zouden krijgen van de bestaande VN-afdeling daar.
2: Ja.
1: En dat bleek dus achteraf niet. En gelukkig zaten er toen de mariniers nog in Dekamare. En toen zijn wij daarheen geweest. En die kolonel heeft ons prima geholpen met het regelen met Nederland. Van hoe het wel moet en hoe het wel zou moeten.
0: Niet wat je zou verwachten.
1: Want uiteindelijk hebben we een goede vergoeding gekregen. Zodat we zelf huisvesting konden zoeken. We huurden gewoon een burgerhuis. Ja. En elke morgen gingen we naar het kamp toe. En daar werden de lessen gegeven.
0: Okay. Ja, want dat is een hele bijzondere situatie. Ik had me nooit voorgesteld als je op uitzending gaat, dat je dan uiteindelijk je eigen vervoer, je huisvesting en weet ik wat allemaal moet regelen.
2: Het lijkt wel een reisverzekering of een vakantiereis.
1: Het is eigenlijk voor mij is dat de show van die uitzending.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Het heeft ook iets.
1: Ja, want Angola ook. Ja. Angola kwamen we dus met z'n tweeën om 6 man af te dwingen. En er stond een heel kamp voor 6 tot 8 man. En dan krijg je een tent toegewezen en daar zit je alleen in. En de andere tent zit je collega in. Ja. En in de volgende tent zit er 2 man uit Nieuw-Zeeland. En daarnaast zit er iemand uit Pakistan. Maar dat is. Ja, voor mij altijd wel de show.
0: Ja, ja. En wel, hoe groot zijn die tenten? Dan moet ik me dan bij voorstellen hoeveel mensen.
1: Een boogtent. Ken je die boogtenten van Defensie?
2: Nee.
0: Nee. Hoeveel mensen kan je daar normaal kwijt?
1: Zijn boogtenten. Iedere goede militair weet wat een boogtent is.
0: Mm-hmm. Ja, ik ben geen goede militair. Dus geen militair. Hoeveel mensen kan je kwijt in die boogtent?
1: Nee, maar goed. Je kunt er met velen in als je het een beetje goed inpakt.
2: Je kan er een leuk feest in geven.
1: Huh?
2: Je kan er een leuk feest in geven.
1: Als je met een man of 5, 6 bent wel, ja.
2: Onze technicus zit ook te knikken. Die is ook in dienst geweest, dus.
0: Ik ben wel benieuwd, hè, want u vertelt eigenlijk al. Ik hoor toch wel een soort van passie in uw verhaal. En zelfs alle dingen die een beetje ongewoon zijn, dat vond u juist wel spannend, interessant, hè? Begrijp ik.
1: Ja,
0: waarom bent u oorspronkelijk militair geworden?
1: Een beetje smerige vraag. Maar ik ben in dienst gegaan omdat ik niet wist wat ik doen zou.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei mijn oude heer, hij leeft niet meer, maar hij zei toen, het is dienst misschien wat voor je. Ik ben in principe technisch. Mm-hmm. En als je dan naar de KNS gaat, dan kun je de basisopleiding voor onderofficieren en daarna kun je kiezen voor technische dienst of voor de genie enzovoort. Nou ja, zo op een gegeven moment is iemand komen praten en zo ben ik erin gerold.
2: Ja.
1: En toen heb ik in 68 ben ik naar de KNS gegaan en daar heb ik mijn opleiding voltooid en heb gekozen voor die genie. En bij die genie in Vught heb ik mijn technische opleiding gedaan. En daarna ben ik dus gewoon chinist geworden en bij de veldchirurg.
2: Maar bent u ook dienstplichtig geweest?
1: Nee, ik ben niet dienstplichtig geweest. Ja, toen ik in dienst ging, toen werd mijn broer heel boos. Want want toen was er nog broederdienst. Ja. En mijn oudste broer is in dienst geweest. Ja. En mijn broer boven mij is in dienst geweest, omdat dat moest.
2: Ja.
1: En ik ging in dienst en zei, potverdorie, heb je dat niet, had je dat niet eerder kunnen doen?
0: Ja,
1: dat had hij niet gehoeven.
0: Ik vraag me even af, sorry hoor, ik hoor elke keer genie zeggen. Hoor ik te weten wat dat is? Wat is dat dan?
1: Genie, ik moet zeggen, het is de bouwploeg van Defensie.
0: Ah, de bouwploeg. Ja, ik ben niet thuis
1: Als chinist, die hebben pantsergenie. Die zijn gepantserd en die doen het werk, zeg maar, voor in het front.
2: Ja.
1: Als dat nodig is. En je hebt de veldgenie, ik noem het omdat het mijn vak was vroeger veldgenie. Het heet tegenwoordig anders. Maar dat als je ziet van Afghanistan, dan bouwen ze een kamp. Helemaal. En dat doen ze met die genie, die doet dat. Ja, dat zijn de vakmensen, de timmerlui, de grondboren, de waterboren, noem ze maar op.
2: Ja, ze doen ook die bruggen.
1: Elektriciteit, enzovoort.
0: Hmm.
1: Dus als dat kamp dan klaar is, dan blijft er een kleine ploeg achter die dan zeg maar het onderhoud en de boel bijhoudt.
2: Ja.
1: En dan gaan ze een volgende klus, of ze gaan terug naar Nederland, en dan gaan ze hier de voorbereidingen doen en de oefeningen.
0: Ah, oké, op die manier. Ja, sorry, ik hoorde elke genie zeggen. Ik denk, ja, misschien hoor ik het te weten, maar het zegt me echt even niks wat dat is.
2: Ja, wij zijn van de generatie
1: je hebt de artillerie, je hebt de genie en je hebt de tankers en noem het maar op.
2: Yeah.
1: En de infanterie. Maar goed, wij zijn dan de genie. En als er een ploeg het buitenland in gaat, dan worden we geacht aan de zaak op te bouwen.
2: Juist.
0: Ja. Juist. Dat is dan wel grappig. Ik ben ook wel benieuwd trouwens. Want u komt eigenlijk uit... U heeft dus twee kinderen, had ik begrepen, die allebei ook militair zijn geworden?
1: Nee, ik heb er één. Mijn jongste dochter.
0: Ja.
1: Die heb je net gesproken.
0: Ja.
1: En ik heb één dochter, die is lerares hier aan school. En ik heb een kleinzoon, die is geïnteresseerd bij Defensie. Die is momenteel... ik denk dat hij momenteel in Breda zit met de open dag.
2: Okay.
1: Dus ja, verder niet.
0: Oké, en zij vertelde al een beetje dat het eigenlijk niet eens per se door uw aanreiken is gebeurd dat zij bij de militair, bij Defensie is gegaan. Hoe is dat u dan om zelf militair te zijn en dan dat uw dochter daar dan bij gaat? Want u weet natuurlijk precies hoe dat gaat en eventueel wat de risico's zijn. Hoe is dat dan als vader?
1: Ja, ze is naar de artillerie gegaan. En dat is ze deed het hartstikke goed. Dus wat moet ik dan meer? Het is een volwassen vrouw. Die weet wat ze wil. En ik ben van mening dat als je als militair gaat, dat je bereid moet zijn om het maximum te geven.
2: Ja, en dat doet ze, denk ik, hè?
1: Ja, duidelijk.
2: Ja.
0: Ja, want u bent dan zelf, wordt dan een veteraan genoemd.
1: Ja, dat mag ik wel stellen, ja.
0: Ja, en wat vindt u zelf van hoe er omgegaan wordt met veteranen? Ik hoor vaak, het eerste wat je hoort is bedankt voor dienst en dat soort dingen. Wat doet dat met u als u dat hoort?
1: Ik loop nu 23 jaar als buiten de dienst. Ik ben 23 jaar geleden gepensioneerd. En in die periode heb ik meegemaakt dat langzaamaan steeds meer waardering komt voor onze militairen en onze veteranen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zegt aan dat bijvoorbeeld hier bij mij, hier in de buurt, hebben wij elke maand een veteranenborrel. En dat wordt door de gemeentes onder andere ondersteund. Dus vandaag zitten we in Elburg, de volgende dag zitten we in Oldenbroek, de volgende keer zitten we in Heerde, of in Ermelo, of in Nunspeet. Kijk, dat is de waardering. En we hebben hier, je hebt natuurlijk de Nationale Veteranendag. Waar heel veel veteranen op afkomen. Ook mensen die dus geen veteraan zijn, maar wel geïnteresseerd zijn. En je hebt de lokale, net als bij jullie binnenkort, heb je daar een lokale veteranendag. Dat hebben wij hier ook.
0: Ja.
1: Kijk, en we hebben hier ook nog een losse vereniging die dat allemaal organiseert. Ja, dat was, laat ik zo zeggen, dat was toen ik het dienst uitging, was dat nog lang niet zo als het nu is. En dat is gegroeid. En daar ben ik, de keurig gezegd, daar ben ik blij mee.
0: Ja, dat vindt u fijn.
1: De deur niet plat. Ik loop de deur niet plat bij alles. Maar we zijn er wel bij. Kijk, ik ben niet zo beste been meer tegenwoordig. Maar als dat kan, gaan wij er wel heen.
0: Ja. Is er iets wat mensen niet weten over veteranen? Iets wat ze misschien liever niet horen of zo? Iets waar ze niet bij stilstaan als je denkt aan een veteraan?
1: Ja. Wat weet je? Ja. Ik zou het eigenlijk niet weten. Sommige mensen hebben helemaal geen idee wat een veteraan is in feite. Je hoort het niet zo heel vaak, maar mensen komen er steeds meer achter dat het wel zo is. En dan krijg je dan ook die waardering wel voor.
2: Ik denk die Nationale Veteranendag, dat daar toch best wel veel aandacht voor is. Het is ook vaak live op televisie.
1: Pardon?
2: Toch, de veteranendagen, die worden toch ook op televisie uitgezonden?
1: Ja, de Nationale Veteranendag wordt op televisie uitgezonden. En ik weet niet wat de lokale zenders doen.
2: Nou ja, u hoort ons. Wij hebben het. Morgen is het hier in Gouden zover. En wij zijn natuurlijk een lokale, regionale omroep. En geven daar ook dan aandacht aan.
1: Nou, dat vind ik fantastisch.
2: Ja.
1: Hier wordt er niet zo heel veel aandacht aan besteed.
2: Ja.
1: Maar er wordt wel aan de veteranen op zich, wordt hier in deze omgeving, en ik weet dat in Kampen zit ook een heel actieve veteranenclub. En in Zwolle zit er een, in Hattem zit er een. Ja, dat zijn allemaal clubs die bij elkaar zoeken. Ik heb hier we hebben hier zelfs een ploeg die zeg maar veteranen en niet-veteranen, defensiepersoneel, die zijn allemaal welkom voor één keer in de maand voor een borrel of voor een gesprek of wat je ook nodig hebt.
0: Maar dat is wel leuk dat je bij elkaar ook kan ervaringen kan delen en dat soort dingen.
1: Kun je verhaal erbij.
0: Ja, ik ben dan wel als laatste eigenlijk wel benieuwd. Wat is het ding wat u van uw werk en de uitzendingen en zo het meest is bijgebleven? En daarnaast of het u als persoon heeft veranderd?
1: Nee, ik denk niet dat het mijn persoon heeft veranderd. Het enige wat me ooit is

0: begint en vliegtuig op zijn kant gooit en dan kan. En dan blijkt dat je dus het vliegveld wordt gebombardeerd. Ja, en dan, dat is mij wel bijgebleven.
1: Dat snap ik.
2: Ja, ja. Ja, dat is even
0: en dan, ja, en dan, dan zetten ze je op Cyprus af en dan ben je dus uit, uit de lucht. En dan ben, zijn ze je 5 dagen kwijt voordat je eindelijk weer op de dingen komt. Want toen had je, wij hadden toen absoluut geen telefoon. Ik ben ik heb één keer gebeld in een halve jaar.
1: Ja, ja.
2: Dat is echt, het en, lijkt me heel zwaar, lijkt me dat.
1: Nou, vooral voor de thuisbouw.
0: Nou ja, goed, als je een brief schrijft, dan geef je een nummer. Want ze kwamen niet allemaal op volgorde af.
1: Nee. Ja,
0: ja. Ja, zo werkte het, zo werkte dat gewoon toen. Ja. En, en later, als ik dan aan God, dat is dan 16 jaar later. En dan ben ik wel blij dat er zoveel tussen gezeten is. Maar in Angola, daar belde mijn vrouw, als ze me belde, wilde soms morgens om 8 uur belden ze in New York. En die verbinden er door naar het kamp in Angola. Daar zat ik bij de telefoon en dan hadden we ons gesprek. Ja. En dan praat je en dan zeg je over.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dat, ja. En, ja, wow. Ja, in Bosnië kocht je een telefoonkaart en een telefooncel en die kon je dan gebruiken. En in Eritrea had ik de telefoon naar het bed ging. Als mevrouw behoefte had om te bellen, belde ze. En als ik behoefte had om te bellen, belde ik ook.
1: Ja.
0: En, dat is, en ik had een satelliettelefoon en we stonden aan de Rode Zee. Om en mijn dochter, ja, mijn oudste dochter was jarig en belde via satelliettelefoon om haar te feliciteren.
1: Ja, ja.
0: Dat andere tijd. Dus in al die jaren is dat dus allemaal veel en veel beter geworden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Computers, ja. Wij hadden Angola hadden we geen computer.
2: Ja, ja, ik denk dat voor, ja, voor het moreel
0: en in
2: Bosnië ja.
0: Ook niet. Ah, ja, er waren er wel die iedereen hadden. Maar in Eritrea kreeg ik gewoon hele uitrusting mee. Mm-hmm. En er zaten computers bij en er zaten van alles bij.
1: Ja, ja.
0: En dat is het verschil in al die jaren dat je dus... Voor mij is het, ik heb al die veranderingen langzaamaan heb ik meegemaakt.
1: Ja.
0: En toen mist, zeg maar, de periode dat Irak is begonnen... is voor mij eigenlijk de afsluiting geweest. Dus Eritrea, toen ik terugkwam met Eritrea... ben ik na een half jaar met pensioen gegaan.
1: En welk jaar was dat?
0: 2003.
1: Ja, ja,
0: en ik dus... ben in 2002 teruggekomen.
1: Ja, ja. Dus net, dat was na de 9-11.
0: Hm?
1: Dat was na 9-11, dat was nadat de aanvallen...
0: Ja, nou ja, dat 9-11, dat heb ik gezien op de tv in Eritrea. We kwamen terug van verlof.
1: Ja, ja.
0: En want de vliegtuigen vliegen daar alleen maar 's nachts, omdat dan de draagvermogen van de vliegtuigen beter is. Mm-hmm. Dus je kwam terug en om 2:30 ben je dan thuis en dan ga je naar bed en dan 's morgens dan zit je achter de televisie, want je hoeft die dag nog niet te werken. En dan sta je met verbijstering te kijken dat zo'n vliegtuig in de toren vliegt.
1: Ja, ja.
0: En dat is ook wel bijzonder geweest.
1: Ja, dat snap ik. Dat heeft wel impact gehad op u.
0: Ja, dat heeft wel impact gehad.
1: Ja, dat snap ik.
0: Kijk, en ik moet eerlijk zeggen, ik was toen bijna aan het eind van mijn diensttijd. Dus op een gegeven moment houdt het dan ook op.
1: Ja, ja.
0: En, in al die 23 jaar dat ik eruit ben, heb ik eigenlijk weinig met Defensie te maken gehad.
1: Ja,
0: ja, ik kom nog elke maand minstens 1 keer op de kazerne hier in Wezen.
1: Mm-hmm.
0: Want dus ik ben lid van de houthobbyclub. We hebben een houtwerkplaats waar je dan gebruik van kunt maken als lid. Dus dat doe ik dan wel.
1: Ja.
0: En dan kom je ook oude collega's tegen. En dat is hartstikke gezellig.
1: Ja, ja.
0: En we hebben momenteel in de kantine bij die houtcombiclub hebben we een ploeg zitten die veteranen opvangen die een psychisch probleem hebben.
1: Ja.
0: Die worden daar bezig gehouden.
1: Ja.
2: Ja.
0: En die krijgen klusjes.
1: Ik hoor het al. Het heeft... Ja, veel impact gehad. Dus het heeft uw hele leven eigenlijk beïnvloed. U bent er goed... u heeft het allemaal goed doorstaan. Maar het heeft toch ook wel een heleboel spanning opgeleverd, denk ik. Ook zeker voor het thuisfront ook.
0: Dat denk ik wel.
2: Ja.
0: Kijk, het Eritrea-verhaal... dat heeft geen stress opgeleverd voor het thuisfront.
1: Nee, maar Libanon wel.
0: Mijn vrouw is in die periode op vakantie geweest naar Eritrea.
2: Ja. Ja, ja. Ja, op die manier.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, je moet er soms ook maar het beste van maken natuurlijk. Ja. Ik wil in ieder geval bedanken voor de tijd, want we zitten wel een beetje aan de tijd.
1: Ja,
2: mooi dat u dit met ons wilde delen. En leuk dat u ook, zeg maar, die hele, nou ja, leuk, de hele ontwikkeling ook

0: meegemaakt met hoe lang hij dit allemaal heeft gedaan. Ook de leuke en de minder leuke kanten gezien. Ik wil in ieder geval bedanken en geniet nog verder van uw dag.
1: Ja.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Even niet ook...
2: buiten naar de vlindertjes.
1: Ja, nou, ja, mooi, en ik denk dat u met uw dochter een leuk gesprek kunt houden over deze uitzending.
2: Ja, dat lukt nog wel. En mijn schoonzoon zit er ook in. Dus,
1: kijk.
2: Ja. Dat kan allemaal wel.
1: Helemaal goed. Dank u wel.
2: Ja?
0: Bedankt.
2: Ja, goed. Jullie ook bedankt.
1: Jo.
0: Bedankt.
1: Wij gaan naar muziek.
0: Dit was Henk Schreuder. Ook militair. En nu lekker naar de vindertjes aan het kijken in de tuin, zag ik. Hoorde ik. Dus wat wil je nog meer? Ja.

0: Ja, Paradise van Coldplay. Ja, we moeten het leven zelf een beetje een paradijs maken. Lukt niet altijd, maar soms hebben we daar ook een beetje hulp voor nodig om het in ieder geval zo goed mogelijk te laten verlopen. Jij luistert naar Radio Totaal Normaal. We zitten in het tweede uur en we hebben het vandaag over veteranen. En morgen is het dus Veteranendag in Gouda en ook Bodegraven-Reewijk. En we spreken veteraan en voorzitter van de Goudse Veteranendag, Arie Vermeij. We zijn onder andere benieuwd wat hem gedreven heeft om dit te doen. Wat er te doen is morgen in Gouda en wat Gouda überhaupt doet voor veteranen. En we vinden het bijzonder dat hij tijd voor ons kan maken. Zo dicht ook op Veteranendag. Ik weet niet of er nog heel veel te doen heeft. Maar welkom in de studio. Dat vinden we altijd heel leuk als dat gebeurt. Arie Vermeij, hallo.
1: Dank u wel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, fijn dat u naar de studio bent gekomen.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben pensionado, dus alles wat ik doe is leuk en vrijwillig.
0: Kijk.
1: Dus ik zit ook vrijwillig hier.
0: Ja, nou ja, dat, we hebben me niet gedwongen. Dat hoort u nu, luisteraar.
2: Ja, mochten mensen twijfelen. We zijn allemaal pensionado, maar we zitten allemaal vrijwillig, hoor.
0: Ja, dat is
1: dat
0: waar.
1: Dat wist ik al.
0: Ja. Ja. Onvrijwillig vrijwillig noemde de vorige geïnterviewde het. Omdat hij toen... Maakt niet uit. In ieder geval, ik ben dan benieuwd wie u dan bent. Ook naast de... een militaire verhaal. Ik hoorde, u bent toen gepensioneerd, maar wie bent u?
1: Ja, bij Defensie was ik generaal. Mijn laatste 4 jaar bij de NAVO. En dat heeft natuurlijk een tijd geduurd. Ik ben als 17-jarige begonnen als jong officier. En uiteindelijk, als het een beetje mee zit, dan eindig je ergens hoger in de boom, zal ik maar zeggen. Dat is niet alleen maar leuker, maar gewoon interessant werk. Mijn eerste missie heb ik mogen doen in Libanon. Toen was ik 24. Als luitenant met 180 mannen, nog geen vrouwen toen. Daarna, toen ik 39 was in Bosnië. Dus nadat het Srebrenica gebeurde, heb ik namens de NAVO met tanks en zware middelen wel de boel mogen ordenen. En heel veel wederopbouw mogen doen. Daar was ik met ruim 1200 mannen en vrouwen. Ook meer dan 100 vrouwen inmiddels. En daarna in 2005-2006 heb ik Afghanistan de eerste keer gedaan. In 2013 Afghanistan de tweede keer. In de eerste keer Afghanistan was ik samen met een Canadees de leidinggevende voor 11.000 NAVO-militairen. Waarvan die 2000 Nederlanders in Uruzgan. Daar heeft u vast wel van gehoord. In Uruzgan. In Holland. Daar stonden wij boven om de leiding aan te geven. En ook nog 5000 Afghanen die met ons samenwerkten. En de tweede keer was de NAVO-missie, waar ik niet zo over mag vertellen eigenlijk. Dat was een beetje stiekem. En als je dan terug...
0: Dan ben ik geïnteresseerd.
2: Hebben ze een commissie voor in Den Haag? Commissie stiekem.
1: Ja, maar dat was een NAVO-commissie stiekem. Dat is nog ernstiger.
0: Heel stiekem was dat. Ja.
1: Maar belangrijk is, als je dan terugkijkt, dat er nogal wat veteranen zijn die verschrikkelijk goed terechtkomen. 99% gaat het gewoon goed mee in de maatschappij. En ongeveer 1%, soms 2%, hangt een beetje vanaf, houdt er iets aan over. Lichamelijk en of geestelijk. En dat werk vind ik heel belangrijk. En eigenlijk al van de tijd dat ik met mijn bataljon, Prinses Irene bataljon, naar Bosnië ging, met die 1200 mannen en vrouwen, was ik daarna al vrij snel de voorzitter van de veteranen van die club. Mm-hmm. En dan zag je gewoon dat er mensen tussen wal en schip vielen. Het was toen nog te stoer om voor je posttraumatisch stresssyndroom of andere problemen uit te komen. Dus ik ben nog steeds nu voorzitter van een steunfonds om mensen die tussen wal en schip vallen, zeg maar, op te pakken en te helpen, financieel of anderszins met een hulphond. Ja, en toen ik met pensioen ging en in Gouda woonde, liep ik al vrij snel burgemeester Pieter Verhoeven tegen het lijf. Die had ik in Oudewater al gesproken. Daar mocht ik een keer op een vrijheidslezing komen in de kerk van Oudewater. Daar was de burgemeester daar ook burgemeester en ook heel enthousiast. Daar heb ik een verhaal gehouden en toen hij hier kwam, toen begon hij wat veteranen te verzamelen om hier een veteranenstichting of vereniging op te zetten. Er was al wel wat, maar dat was een beetje aan het uitdoven. En toen hebben we eigenlijk hier de veteranenvereniging Gouda nieuw leven ingeblazen. En dat heet niet meer Stichting Goudse Veteranendag, maar Stichting Goudse Veteranen. Nou ja, daar zitten we met een bestuur bij elkaar. En wij hebben als doel om waardering en erkenning voor veteranen te bewerkstelligen. zodat ze in de maatschappij bekender zijn dan alleen maar dat zijn zielige oude mannetjes. Die zijn er ook een paar. Maar het merendeel van die 100.000 die we als veteraan nu nog kennen, dat zijn mannen, vrouwen die gewoon weer in de burgermaatschappij werken na hun carrière bij Defensie. Of hele oude van de Tweede Wereldoorlog of van Indië.
2: Ja, zijn er niet zoveel meer, denk ik.
1: Nou, in totaal zijn er 100.000, maar die hele ouderen zijn er steeds minder, want die zijn bijna 100.
2: Ja.
1: En dat is een beetje overgenomen door oudere jongeren. Ik ben nu over anderhalve week 69. Dus ik ben een oudere jongere, vind ik zelf. Vinden mijn kinderen niet, hè. Die vinden mijn oudere ouderen. Maar ik heb nog energie genoeg om wat te doen voor de veteranen in deze stad en omgeving.
0: Ja, oké. Ik ga even onderbreken, want er is zoveel uit te pakken met alles wat u gezegd heeft. En anders dan... Het is interessant en daarom... Maar ik wil er ook wel verder meer over weten, want... Heel veel, heeft dus heel veel verschillende dingen gedaan. Heeft dus blijkbaar echt een hoge functie waarin dus heel veel aansturing gedaan heeft. Weet duidelijk waar het over heeft. Daarom vind ik het ook wel interessant dat u hier dan ook zit. Dan kunnen we daar natuurlijk ook wel gewoon wat dingen over vragen. De eerste die bij mij opkomt, dat ging dan over Bosnië. Dat u zei van ja, we moesten met tanks de boel ordenen.
1: Ja,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? Moet ik dan denken aan geweldloos met tanks de boel ordenen?
1: Ja.
0: Ja, hoe moet ik me dat voorstellen dan?
1: Nou, u kent het verhaal van Srebrenica met de overste Karmans enzovoorts.
2: Ja.
1: Dat die mochten met ongeveer geen mandaat. De VN heeft altijd een heel zwak mandaat. Want dan moet Rusland en China en iedereen mee eens zijn. Dus dan mag je bijna niets. Dat was mijn frustratie ook een beetje in Libanon. En in Bosnië was dat ook een frustratie voor Karmans en zijn mensen. Toen zagen ook de Bosniërs zelf, dit gaat geen oplossing bedenken, daar moet de NAVO ingrijpen. Daarvoor hebben ze Srebrenica laten vallen.
2: Ja.
1: Alleen het heeft toen de tijd premier Kok en minister Voorhoeven nooit willen vertellen als politiek. Dat is jammer, want daardoor zijn heel veel van die mannen van Karmans met PTSS komen zitten van wij hebben het niet goed gedaan.
2: Ja.
1: Nee, dat lag niet aan hun. Er waren er 35.000 moslims in Srebrenica waar hij met 300.000 man ze moest beschermen. Lang verhaal kort, dat is fout gegaan. Daarna moest de NAVO komen. Een paar jaar later kom ik daar. Met Nederlandse tanks, Nederlandse zware panzervoertuigen, helikopters, van alles. En in de eerste week lieten wij zien aan alle generaals van de Kroaten, de Serviërs en de Bosniërs. En alle gouverneurs en burgemeesters op de schietbaan. Wat heb ik bij me? Ik was de nieuwe baas. Wat heb ik bij me?
0: Oh, het was een soort flex om de rest een beetje in het gareel te houden. Zeg maar van kijk wat we kunnen doen als dingen. Als jullie niet naar ons gaan luisteren.
1: Precies.
0: Op die manier, ja, ik kon me even niks voorstellen van hoe ga je met tanks de boel ordenen? Volgens mij gooit dat het gras om. Maar zonder alle gekheid. Ik hoorde dan ook zeggen van, nou ja, die moslim, een groot deel kwam met trauma's terug. Ik hoorde u net een cijfer zeggen. 1% houdt er iets aan over. Ik heb
2: laag.
0: Andere cijfers gelezen. Waar baseert u die 1% op?
1: Nou, mensen die terugkomen, daar houdt ongeveer 10% heeft een probleem.
0: Uh-huh.
1: Nadat ze van de missie terugkomen, gemiddeld, hè, dat is nooit precies te zeggen.
0: Uh-huh.
1: En het merendeel komt daarvan af. Door goede behandeling of door gewoon de tijd of door therapie, noem het maar op. En er blijft uiteindelijk van die mensen dan nog ongeveer 1-2% over die daar gewoon niet meer vanaf komt.
0: Ja, op die manier.
1: De rest van het leven.
2: Over wat voor periode heb je het dan?
1: Nou ja, als we hebben over bijvoorbeeld mijn bataljon Bosnië van die 1200. In het begin hadden daar dus pak een beet 120 mensen een probleem.
2: Ja.
1: En nu nog 1 of 2 of 3. En ik ken ze ook, de meeste daarvan die dat hebben, die een probleem hebben.
0: Maar u bedoelt zeg maar dat ze geen probleem meer hebben, is meer dat het niet meer hun leven op dagelijkse basis beïnvloedt. Dat zegt natuurlijk niet dat je het niet bij je draagt, dat het je wel degelijk beïnvloedt als persoon. Als u zegt 1% en het is 10% die daar zoveel last van heeft en er blijft 1% over, denk ik. Blijft er maar 1% over, zeg maar, van in hoeverre. Want het voelt bijna alsof je het bagatelliseert, zeg maar. Van,
1: nee, dat doe ik niet, maar juist veteranen hebben verantwoordelijkheid besef, hebben in moeilijkheden gezeten, hebben zware dingen mogen doen, maar hebben daardoor meer discipline gekregen, meer verantwoordelijkheid besef, meer doorzettingsvermogen als het een beetje tegen zit. Dus mijn betoog zou juist zijn, veteranen hebben juist heel veel positiefs bij zich, waardoor ze waardevol zijn voor een bedrijf of voor de overheid. Ook in andere functies dan alleen Defensie. En we moeten af van het idee van, ja, het zijn zielige oude mannetje, daar kun je niks mee.
0: Dat zeg ik natuurlijk ook niet. En ik hoor ook wat u zegt van, ze hebben meer doorzettingsmogen, het is waardevol, ze kunnen ook een ander. Klopt. Maar daarmee lijkt het alsof u dan zegt van, ja, oké, okay, maar het is niet alleen maar dat ze trauma's hebben en dit en dat. Maar dat zeg ik natuurlijk ook niet. Maar het is niet zo dat de trauma's die je oploopt je alleen maar sterker maken. Je kan natuurlijk wel sterker worden door een proces te doorlopen van mentale strain. Maar het is niet zo van, oh, we zijn nu gewoon allemaal heel sterk geworden, want we hebben hele erge dingen meegemaakt en nou weten we dat het ook erger kan zijn, zeg maar.
1: Nee, maar daarom zeg ik ook van de 1200 die ik dan bij mij had, zal ik maar zeggen, mm-hmm. zijn er 120 teruggekomen met een probleem. En daarvan zijn er nu nog maar een paar over met een probleem. Ja. En die anderen zijn daar steviger uitgekomen op een of andere manier. Niet die 120, die ook, maar vooral ja, die de rest van die 1200.
0: Dat andere deel, ja, op die manier. Want u had het ook over dan zeg maar de hulp uiteindelijk moeten zoeken en mensen die tussen val en schip vallen.
1: Ja, ja.
0: En u heeft ook over de macho cultuur gehad, waarin dan eigenlijk, is het dan meer dat vanuit de cultuur binnenin de mensen die aan het werk zijn, of vanuit Defensie zelf dat er dan macho cultuur, het is dat mensen er niet naartoe durven gaan, of dat er niet genoeg ruimte is om die hulpverlening te krijgen?
1: Nou, in het verleden was de cultuur zodanig, maar dan praat ik over 30, 40 jaar mm-hmm. geleden, dat er gewoon niet genoeg ruimte was en de macho's onder elkaar. En nu is dat beide omgeklikt, zal ik maar zeggen. Er is veel meer ruimte voor. Want ook ik ben na mijn missies altijd minstens één, maar meestal twee keer door psychologen bevraagd van, hoe gaat het met je? Oké, laten we over een paar maanden nog eens praten. Als je helemaal tot rust gekomen bent, enzovoort. En dat werkt echt zo bij Defensie nu.
0: Ja.
1: En dat helpt mensen verschrikkelijk om...
0: Ook gewoon preventief al, zeg maar. Ja,
2: ja, wat schreef er niet, hè? Dat is ongeveer 30 jaar geleden.
1: Ja, het is 1995 geweest, ja, dus dat is ongeveer 30 jaar geleden. Ja.
2: Dus, en ik denk niet dat de hulp toen zo goed was als dat die nu is. En misschien is dat wel een aanzet geweest om dat te verbeteren.
0: Ja.
1: Nou, de eerste aanzet om het te verbeteren, het nodig was Libanon vooral. Ja. Daar zijn ook heel veel mensen mee teruggekomen met een trauma.
2: Ja.
1: Maar goed, dat dooft uit. Maar ik zie nog steeds mensen die een probleem hebben van Libanon, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Maar in Bosnië is dat met name, ook naast Srebrenica, nog beter aangepakt.
2: Mm-hmm.
1: Maar toen was het ook al behoorlijk goed geregeld, vind ik.
2: Ja.
1: Alleen, daar heeft de politiek het bataljon gewoon in de steek gelaten. Ja. En dat is natuurlijk gewoon triest.
2: Ja,
1: dat is toen de tijd premier.
2: Daar hou je ook iets aan over, hè?
1: Ja, juist daaraan.
2: Ja.
1: Men voelde zich niet gekend.
2: Ja.
0: Ja. Dus daar zijn heel veel dingen aan veranderd. En we hoeven natuurlijk niet alleen maar over de trauma's te hebben die er zijn. Ik vraag me dan af van in uw hele... een hele werkding. Wat is het meeste bijgebleven? Van het kan, het mag positief zijn. Het mag iets wat indrukwekkend was. Neem aan dat u eigenlijk gewoon te veel verhalen heeft om te kunnen vullen, om in deze korte tijd iets te doen. Maar,
1: ja, mijn eerste missie Afghanistan, waar ik samen met die Canadezen verantwoordelijk was voor 11.000 NAVO-militairen. Daar zijn er in mijn eerste half jaar 68 omgekomen.
2: Ja.
1: En 300 zwaar gewond geraakt.
0: Mm.
1: Dus verlamd vanaf hier. Blind aan beide ogen, benen eraf enzovoorts. En dan 68 daadwerkelijk dood. Dat is de ene kant. Diep triest, want wij waren daar niet om te vechten. Wij waren daar om wederopbouw te doen.
2: Ja.
1: Gevraagd door een gekozen president Karzai, die de NAVO vroeg, en dus onze regering ook, willen jullie mij helpen? En we hebben daar aan 1000 wederopbouwprojecten gedaan. En wat heet 1000? Voor het hele zuiden, met die waren met 11.000 man. Moet u zich voorstellen, dat was geld van onze ontwikkelingssamenwerking uit Den Haag. Dat was geld van heel veel hulporganisaties. En wij gingen samen met hun de mogelijke projecten identificeren. Waar heb je het dan over? In het zuiden 5 vliegvelden die weer normaal gebruikt werden voor civiele vliegtuigen. Iets van 25 scholen. En dan zeggen sommige media wel eens tegen mij, ah, zo'n schooltje. En dan gaat het weer kapot. Nou, dat waren basisscholen met een capaciteit van 1000 leerlingen. Waar het gebouw gebouwd werd met geld van het Westen en door ons geholpen werd. Maar de school op zich gestart werd door reserveofficieren van Nederland bijvoorbeeld, die geleend waren van de school. Dus een directeur van de school die voor 3 maanden werd ingezet om daar het schoolsysteem op te zetten.
2: Ja.
1: En dan ging die school werken, heb ik het over 25 maal een school van 1000 leerlingen. Die 's morgens werkten van 6:00 bij de eerste shift kinderen tot 12:00. En 's middags van 1:00 tot 's avonds 6-7 uur. En die leerkrachten bleven dezelfde. Nou, dat is prachtig werk.
0: Ja.
1: En die kinderen liepen aan mijn hand. Die waren dan een jaar of 8, 9. En zeiden, sir. Hun ouders waren analfabeet, het gros.
3: Yeah.
1: Sir, I want to become a doctor or a lawyer. Yeah. En die spraken dus al Engels. En dat is de hoop voor de toekomst.
0: Ja.
1: Zij zijn zometeen dus 35. En als ze een grijze baard hebben, dan zijn ze 40, 45. Dan zijn ze rijp om de Taliban eruit te schoppen. En daar ben ik van overtuigd dat dat over een jaar of 10 zo ongeveer gaat gebeuren.
0: Ja, ja. Ja, dus als ik het zo hoor, heeft u eigenlijk twee kanten gezien en twee uitersten. Dat denk dat dat je ook echt als persoon wel vormt. Vormt, ja, sorry. Ik ben dan wel benieuwd, want we gaan niet uitgebreid over politiek of iets hebben, maar heb je het idee dat we genoeg leren? Want in het ideale geval zijn jullie helemaal niet nodig, snap je? Heeft het idee van, goh, mensen gaan leren van het verleden en
1: je bedoelt politici?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die leren niet zoveel van het verleden, helaas. We hebben na de Koude Oorlog.
0: Ja, voelt dat niet als dweilen met de kraan open?
1: Dat voelt het wel, ja. Maar wij doen ons werk. Dan zou je werk bij Defensie niet moeten doen. Mm-hmm. Maar als je werk bij Defensie doet, ben je loyaal aan beslissingen van politici. En het is niet zo van ik voer het uit omdat het moet. Nee, maar je moet wel die koers dan voeren. Of je doet het niet.
0: En hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me heel frustrerend om echt gewoon je eigen leven desnoods te riskeren. Voor misschien iets waarvan je denkt van, ja, maar we hadden het anders kunnen doen.
1: Ja.
0: Nee, maar dat.
1: Ja. Nou, als je nu kijkt naar de wereld op dit moment. Mijn laatste 4 jaar heb ik bij de NAVO gewerkt. En heb ik heel veel ook herrie gemaakt daar. Over het feit dat de Amerikanen vooral het voortouw hadden om Rusland in de hoek gefrustreerd te schoppen. En niet te verdiepen in de cultuur van Rusland. En mijn taak was om zich daar wel mee bezig te houden en potentiële dreigingen te voorzien. En dan praat ik over 2011, 12, 13, 14. In die tijd was er nog niets aan de hand. Maar ja, beledigden wij voortdurend Poetin en Rusland. En als we ons verdiept hadden in het Rusland van toen en van nu, dan vindt de gemiddelde Rus dat ze bedreigd worden. En dat is niet alleen door Napoleon, Hitler en Wilhelm gebeurd. Maar ook de Polen hebben 3 keer Rusland tot een Moskou platgebrand. En ook de Zweden 3 keer. En ik kan nog wel even doorgaan. Dat weten we meestal niet.
0: Nee, dat komt niet op het nieuws.
1: Dat komt niet op het nieuws. Nee. En wij schuiven nu steeds verder op naar Rusland toe de afgelopen jaren. Het enige wat onze premier Rutte toen als premier nog riep. Net voordat Poetin de oorlog startte. Echt startte. De warme oorlog in 2022. Toen riep Rutte, ja, maar hij bepaalt niet of zij bij de NAVO komen. Maar als Rutte en andere politici zich hadden ingeleefd in de cultuur van Rusland, hadden ze kunnen bedenken, ja, als jij dat roept, jij bepaalt het niet, maar jij dus blijkbaar wel, dan krijgen we ruzie. En daardoor zitten we nu in Rusland, Oekraïne, waar we zelf ook in zitten eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat had niet gehoeven.
0: Dat lijkt me ook inderdaad het meest frustrerende ook misschien wel aan dat werk, zeg maar. Dat je met hele nobele, ik ga even vanuit, hele nobele ideeën dingen gaat doen en bereid bent daar veel voor te geven. En dat je dan soms wel misschien denkt van, goh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En zeker als ik u zo hoor, heeft u zich ook een beetje bemoeid met de geopolitiek eigenlijk, weet je, eromheen. En dan wordt het plaatje nog, denk ik, veel schrijnender zichtbaar. En dan ga je helemaal afvragen wat je aan het doen bent, lijkt me dan. En dan moet je dat voor jezelf, zeg maar, weer relativeren tot aan dat je weer tot actie kan komen zonder zuur te worden. Want
3: wat doet dat nu met u?
0: Ja.
1: Nou ja,
3: je bent er niet van verzuurd.
1: Ik ben er niet van verzuurd, maar ik vind het wel mijn plicht om mijn mond open te blijven doen.
0: Ja.
1: En dat betekent dat ik iedere maand 3, 4 lezingen geef over deze onderwerpen aan op universiteiten, hogere scholen, voor politieke partijen, Rotary's, Probus, noem maar op. Dat ik iedere maand een paar keer gevraagd word voor tv. Niet voor de mainstream media, want die willen spektakel zien. Ik praat genuanceerd geopolitiek. Wij kunnen deze oorlog met Poetin nu beëindigen. Dat kan binnen een paar maanden. Door nu als Europa geen gas en geen olie meer af te nemen. Maar dat doen we niet. Wij nemen gewoon als grootste afnemer als Europa, nemen we nog gas van hem af. Daardoor betalen we de oorlog die Poetin dus daarmee financiert richting Oekraïne. En geven we met andere hand, geven we Zelensky heel veel wapens en middelen om overeind te blijven. Dus wij als Europa...
0: Zitten elkaar gewoon twee kanten te sponsoren, zeg maar.
1: Dat is niet verstandig.
0: Ja.
2: Nou, we gaan even terug naar Gouda, denk ik.
0: Ja, ik denk inderdaad... Want het is super interessant, echt. Ja. Ik denk dat iemands telefoon een beetje...
2: Ja, ik denk telefoon aan is.
0: Ja, dat helpt inderdaad. Want we hebben echt nog 3 minuten. Helaas, want ik zou er heel lang over kunnen praten. Ik denk wij allebei wel, Boudewijn. Maar u doet dus Veteranendag, even terugkomend op. Dat is morgen. Wat kunnen we verwachten? En waar is het? En geef ons alle informatie die we nodig hebben om... daarheen te gaan.
1: Het is op Goud Asfalt, zeer bekend. Daar komen dus Gouwenaars en omgeving en ook de Bodegravers en de Reewijkers voor het eerst. Met de burgemeester daarbij. En hopelijk ook wat nieuwe wethouders na de verkiezingen. Zodat het ook een breder draagvlak krijgt dan alleen een burgemeester die zich daarmee bezighoudt. We krijgen daar veteranen en hun thuisfront. En we krijgen daar ook leerlingen van het Rijnland College. Die doen een opleiding vrede en veiligheid. En zijn potentieel, als ze de studie veiligheid doen, kandidaat om bij Defensie te gaan solliciteren. Of bij de politie of bij beveiligingsbedrijven. We proberen daar het gesprek aan te gaan met mensen uit de burgerij. Die zijn ook van harte welkom. Dus niet alleen veteranen en hun thuisfront. Maar ook burgers uit Gouda. Die zijn niet uitgenodigd om mee te eten, maar wel om een borreltje mee te drinken. En dat doen we op Goud Asfalt. Ja. En dat wordt een hele gezellige middag vanaf 4 uur tot 's avonds 8 uur.
0: Ja, maar mensen waren niet, mochten niet naar de... Want je hebt je ontvangstveteranen, partner, gezin. Dat is tot 4 uur. En dan vanaf 4 uur begint de opening. En dan heb je op een gegeven moment rijst eten of zo. Dat was...
1: Nee, om 4 uur is iedereen welkom. En om 6 uur zijn de overige gasten, dus naast veteranen en de genodigden en hun thuisfront, zijn de anderen dan gevraagd om thuis te gaan eten.
0: Dan moeten we wegwezen. En dan is het tot 8.
1: Tot 8.
0: Dat kunnen we ook wel vinden op de website, denk ik.
1: Dat staat in alle kranten, het AD en ook in de lokale bladen van Reewijk, Bodegraven.
0: En online kun je dat ook vinden, denk ik.
1: En online ook allemaal.
0: Kunnen we u ook vinden? Want ik heb het idee dat u echt heel veel te zeggen heeft, meer dan dat we het nu gehoord hebben. Heeft u een Instagram of iets, een referentie als u willen vinden?
2: Of is het via de Veteranenvereniging?
1: Via de Veteranenvereniging, maar als u mij googelt aan Arie Vermeij, dan kunt u mij ook vinden met tv-uitzendingen die bewaard blijven en maakt niet uit waar.
0: Nou, ik wil heel erg bedanken. We zitten echt aan de tijd, maar heel interessant. Ik hoop echt dat u mensen wakker kunt schudden over dat we dingen gewoon even wat beter aan gaan pakken op grotere schaal in plaats van naar die kleine dingetjes kijken. Hiermee sluit ik gelijk de uitzending af. Ja. Bedankt in ieder geval, Arie. En een fijne dag verder. Je kunt terugluisteren naar radiototaalnormaal.nl. Vragen, suggesties, opmerkingen. radiototaalnormaal@gouwstad.nl. Bedankt Jaap, bedankt redactie, bedankt Boudewijn.
2: Ja, maar jij ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Maar weer over twee weken. Een nieuwe Radio Totaal Normaal op Radio Gouwstad. Een hele fijne dag verder gewenst. En tot de volgende keer maar weer.
2: Ja. Doei.
0: Doeg.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029... Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
1: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
0: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
0: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Techniek wordt vanavond verzorgd door John Goedkoop. Ik heb één cd bij me. Nee, ik moet niet liegen, ik heb er twee bij me. En in ieder geval een gedeelte van een live concert. De cd waar ik een heel aantal nummers van ga halen is afkomstig van een zangeres, percussiespeelster Natasha Rogers. En het album is genaamd Oneida. En het openingsnummer van vanavond had het mooie titel The Wound. En wat is er allemaal te vertellen over Natasha Rogers? Nou, dat ga ik zo meteen pas doen, want ik ga nu eerst eventjes vertellen welke folkconcert u de komende tijd kan bezoeken. Dus toen namelijk de vorige twee weken een beetje bijeengeschoten. Die van 9 september, die is al geweest, de Nine Lin Band uit Nederland. Maar u kunt nog wel gaan op 9 oktober naar Guy Verlin, de duo uit België. Winnaar van de Belgische Blues Award. Beste solo duo uit 2024 en 2026. En al deze concerten gaan plaatsvinden bij Trouble Tree Folk Concerts in Koude Kerk aan de Rijn. Op 30 oktober Dean Owens en de Sinners uit Schotland. Ze zijn er al een keertje eerder geweest en het moet duidelijk zijn dat dit echt de folk is. Dan op 20 november het Bullfight uit Nederland. En schijnt dus al jaren tot een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse popmuziek te behoren. Goed, dat allemaal voorlopig. Wanneer er meer nieuws is, gaan we dat allemaal laten horen. Natasha Rogers, wie is dat? Nou, is in ieder geval een dame die geboren is in Nederland. Ze heeft jarenlang gewoond in Amsterdam. Ze is afkomstig van een Amerindiën. Dus een combinatie van Amerika-Indiaanse vader en een Nederlandse moeder. Ze heeft tot de 12e in Amsterdam gewoond. Ze is daarna een aantal keren verhuisd en in 1996 uiteindelijk is de familie terechtgekomen in Bordeaux. Toen ze 16 was, heeft ze een paar conga's gewonnen. En toen heeft ze dus de Afro-Cubaanse percussie heeft ze ontdekt en ze is daarmee helemaal opgegroeid. Ze is naar het conservatorium gegaan, heeft daar die Afro-Cubaanse percussie geleerd. Heeft daar ook heel erg veel muziek meegemaakt. In 2010 is ze verhuisd naar Parijs en daar heeft ze dus een aantal mensen ontmoet waarmee ze twee keer een album opgenomen heeft. Rise Yourself in 2012 en in 2017 Your Face. Maar dit album uit 2024, Oneida, dat is van een hele andere aard. Dat is ze meer naar dus de percussiestijl, want ze is tenslotte percussioniste is ze daar gegaan. Maar volgens het verhaal moet dus dit een mooie combinatie zijn van Native American Ancestry, dus de erfenis van de Native Americans, spiritualiteit, compassion, humanity, the natural world en womanhood. En dan gaan we in de volgende nummers gaan we daar nog veel meer van horen, want ik heb in totaal geloof ik 5 nummers van dat album gehaald. Volgende nummer is bijvoorbeeld Tambor van Natasha Rogers.

gebeurt niet vaak dat je een album krijgt waar de begeleiding hoofdzakelijk bestaat uit percussie-instrumenten in die Latijns-Cubaanse traditie. Een heel klein beetje een tonatie in de begeleiding, maar voor het merendeel toch gewoon die percussie. Op zich heel erg mooi. Maar de taal die er gezongen wordt, het eerste nummer is natuurlijk niet zo moeilijk, dat was gewoon Engels. Maar daarnaast zit er een taal in die ik niet heb kunnen plaatsen in het nummer Tambor. Misschien dat het nummer Lent, het volgende nummer, weer iets meer informatie gaat geven.

Tambor was dat van het album Oneida van Natasha Rogers. En dan moet ik het eventjes helemaal goed houden. Nee, het nummer was Land. En van Land kun je natuurlijk heel veel gaan verzinnen. Want het is weer vervelend bij deze cd. Er zit weer helemaal geen informatie bij van de teksten die hier gezongen worden. Dus dan moet je maar gaan raden waar het allemaal over gaat. En ook zo het volgende nummer. Want wat moet je nou maken van Move at JK?

Dat noemen ze dus een instinker. Een stukje in de stilte inbouwen, zodat degene die het programma presenteert denkt dat het al afgelopen is. Move HK. En dat is voor mij meer een uitnodiging om te gaan dansen als ik het allemaal goed gehoord heb. En wat er dan kan gebeuren als je aan het dansen bent. Ik heb nog één nummer te gaan van dat album Oneida van Natasha Rogers. En dat is iets, dat is getiteld naar iets wat ik absoluut niet meer kan. Vroeger heb ik halve marathons hard gelopen. Maar dat gaat allemaal nou voor geen meter meer. Dus laten we gewoon maar lekker de muziekwerk doen. Run.

Natasha Rogers met het nummer Run van dat allemaal, van dat album Oneida. Zeer de moeite waard. Aan de voorkant is er een aap getekend. Ik weet niet meer of het een chimpansee of een gorilla is. Maar het is in ieder geval groen. Ja, dat kom je natuurlijk helemaal nooit ergens tegen. Maar het is gewoon een lekker album om naar te luisteren. Toen kwam ik op een gegeven moment van, ja, het zijn allemaal wel vrij korte nummers geweest. En op een gegeven moment een hele lange live track te gaan doen, dat doen we ook niet. Weet je wat, we plakken er gewoon twee andere nummers achteraan. Van iemand die vroeger hier in de studio, de televisiestudio, ooit nog een keertje een concert gegeven heeft met drie kompanen. En dan heb ik het over de Engelsman Tom McConville op zang en viool. Ik heb twee nummers van hem meegenomen. We beginnen met een instrumentale en dat is een hoornpijp. En die bestaat uit drie verschillende stukken. Tom McConville. Thank you.

Mooi, de drie hoornpijps van Tommy Conville. En die drie hoornpijps, dat waren de Black Swan, Ain't Misbehaving en The Independent. En daar een nummer waar Richard... Sorry, ik moest eventjes hoesten. Compositie van Richard Thompson in ieder geval. Het nummer is getiteld Bee's Wing. En ik heb wel eens gevraagd van, is het nou de vleugel van een bij of is het de schommel voor een bij? Want het kan natuurlijk alle twee op deze manier gedaan worden. Daar heb ik nooit echt antwoord op gekregen. Hij heeft het nummer ooit een keertje samen met Richard Thompson gespeeld op het album Mirror Blue van Richard Thompson. Maar wij gaan gewoon luisteren naar de uitvoering van Tommy Conville met zijn band Bee's Wing.

0: Bob Fox met... Nee, Tommy Conville met B-Swing. We gaan luisteren naar Bob Fox samen met zijn maatje vanuit het verleden, Stu Lockley. Hebben jarenlang een duo gevormd, Bob Fox en Stu Lockley. Zijn toen uit elkaar gegaan. Stu Lockley kwam terecht in de Doonan Family Band. Bob Fox ging solo. Maar na een aantal jaren heeft Lisbeth uit Alphen, die heeft ze nog eens een keertje bij elkaar geroepen als duo om toch nog een keertje op te treden. Dat hebben ze gedaan bij het festival The Crack in de Meren in 1999. En vanuit dat concert ruim 24 minuten als we het helemaal halen. Maar ik denk het niet dat we het laatste stukje weg moeten schuiven. Maar in ieder geval geniet lekker van Bob Fox en Stu Lockley. En zometeen natuurlijk Marcel met zijn blues. Hè? Hoi.
1: Is everybody okay? Good. That's good. Right. Gonna sing... I'm going to sing you a song by a singer-songwriter who started his career in a group called the Humble Bums. Does anybody here remember the Humble Bums? No? Billy Connolly? Jerry Rafferty? This is the song Jerry Rafferty wrote. If you don't know Jerry Rafferty, he was the one that did that Baker Street, you know. Do-do-do-do-do. Know that one? Yep. Well, this is the one he wrote in the late 1960s. And it's a song called Please Sing a Song for Us. You got it. This man knows it. In fact, this man could come up and sing it for you. That's good. Got a super duper chorus. And the chorus goes like this. Now you must listen to it. Please sing a song for us. Play your guitar. There isn't one of us cares who you are. And if the sound is good, you won't go wrong. Please sing a song for us, and we will sing along. Okay. Understand, yeah?
2: Yes.
1: Can you understand us? Are we talking too fast? Slow down? Too slow? Are we okay? Please sing a song for us. Play your guitar. There isn't one of us cares who you are. And if the sound is good, you won't go wrong. Please sing a song for us and we will sing along. I'll give you a clue. I'll sing it for you. And it goes like this.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Halve Stad.
5: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
6: Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu. U hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek. Vanavond in Soul Power, me en Mrs. Jones als klassieker van de avond. Soul pioniers, The Isley Brothers. We hebben 3 nummer 1 rhythm and blues hits uit het jaar 1969. Disco Soul van Earth, Wind & Fire en een mini special over Mark Broussard. Maar eerst Soul met de hoofdletter S.

Tower of Power, US Soul Funk uit 1973, Soul with a capital S. En het was een van de 8 hits die zij scoorden in de jaren 70, deze band uit Californië. En onder leiding van medeoprichter Steve Kupka bestaat de band nog steeds. De klassieker van vanavond is Philly Soul van Billy Paul, die al een heel redelijke carrière had als jazzzanger, maar had al diverse albums gemaakt, voor hij bij Philadelphia Records als soulzanger een wereldhit scoorde met Me and Mrs. Jones, geschreven door Gamble, Huff en Gilbert. Dat succes evenaarde hij tot zijn dood in 2016 niet meer. Maar wel is opvallend dat hij meer hits scoorde in Engeland dan in de Verenigde Staten. In Engeland had hij namelijk 6 hits, waaronder natuurlijk dit nummer.

that my woman, I feel like. You've been so good to me.

Van de roemruchte Isley Brothers uit Cincinnati, Ohio, leeft alleen Ronald Isley nog, alias Mr. Biggs. En dat zeg ik bij wij nemen dit programma op eind juli van 2026. Zoals veel soulartiesten begon deze band, de Isley Brothers, ook als gospelgroep. En dat was duidelijk te horen in dit nummer trouwens. Maar in de late jaren 50 verhuisden ze naar New York City en toen scoorden ze met dit nummer Shout, a Million Seller. In Europa is de coverversie van Lulu vermoedelijk bekender. Maar hier in de studio zongen we luidkeels mee met de Isleys. Ja, en in deze Soul Power ook drie rhythm and blues hits uit de Verenigde Staten uit het jaar 1969. En de eerste is van Joe Simon, een man die we in Europa nauwelijks kennen, maar die in de Verenigde Staten tussen 1964 en 1981 51 rhythm and blues en pophits scoorde. En de Choking Kind was er een van.

De very best soul, hedendaagse blue beat soul, zo noemt hij het zelf. Quinn DeVoe uit Californië, geboren in 1976. En dit nummer nam hij op met de California Honey Drops in 2024. Tijd voor actie, schuift de tafels aan de kant. De discolichten gaan weer aan. En de voeten van de vloer, earth, wind and fire. En iedereen is happy.

Tyrone Davis uit Chicago met Can I Change My Mind. Dat was de tweede nummer 1 Rhythm and Blues hit uit het jaar 1969. En overigens was het in Amerika ook een nummer 5 pophit. Ja, Davis had twee andere grote hits. Turn Back the Hands of Time en Turning Point. En hij overleed in 2005 en werd 66 jaar oud. En de 44-jarige Mark Broussard is nog springlevend en behoorlijk populair met zijn goed in het gehoor liggende Bayou Soul uit Louisiana. In Nederland kreeg hij vooral bekendheid door Come In From the Cold en Friend, een duet dat hij opnam met Alan Clark. Maar in de Verenigde Staten scoorde Mark al een nummer 1 hit in 2017. We gaan drie nummers achter elkaar draaien van Mark Broussard. We beginnen met Cry To Me, dat is een cover van een oude Solomon Burke hit en die is te vinden op het album Save Our Soul Part 2 van Broussard. Daarna hebben we Fire van het album Time Is A Thief uit 2025 en met een opvatting A Man Ain't Supposed To Cry uit 2014 van het album Alive With A Living sluiten we de special af.

Mannen huilen niet, of toch wel. Dit was singer-songwriter Mark Broussard. Jij heeft nog één nummer 1 rhythm and blues hit uit het jaar 1969 te goed. En die is van de Queen of Soul, Aretha Franklin, oftewel Aretha Franklin, oftewel Re voor vrienden en familieleden met Don't Play That Song.

Ja, ze werkt aan de winkel. Alicia Cook, oftewel Alicia Keys, want dat is haar artiestennaam. Een zeer succesvolle rhythm blues singer-songwriter en pianiste. Ook alweer 45 jaar oud, de tijd vliegt. En Work On It is van het album Here uit 2016. Een vast onderdeel van dit programma is Slaapkamer Soul. En vandaag is het Teddy Pendergrass die vast het licht uitdoet.

0: Ja, Teddy Pendergrass doet het licht uit en ontsteekt de kaarsen. En u bedankt voor het luisteren naar Soul Power. En John Goedkoop, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.
1: I want to tell you something. I want you to listen because this is something that I want you to know. Listen. Listen. My love is like a flower. Be tender and it will grow. My love is like vintage wine. Enjoy and sip it.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: about you? Yeah, the flowers in bloom and me got killed without you.
1: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.